0: was al.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: BKZ. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
3: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
2: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
4: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
2: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van de Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
6: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
5: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
7: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
5: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annovietse Hiemstra.
3: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
2: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
4: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
2: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimon 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: maar het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Het land van de 11 steden, toch wie weet het nog. Terwijl we kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker zonder uitpubliek. Het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena.

0: steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Oh. Kom uit het land waar je doorheen scheurt in 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes. Kom uit

land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kan en lach als op Koningsdag. Samen na verlies dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17.

0: Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
0: En treiter vlogger is een schitterend woord.
1: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
0: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
1: Waar ligt de grens?

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Goedemorgen, luisteraars.
1: Ja, de bekende welkomsttoon. Het begin van de ochtendmix. En op deze vrijdag, deze prachtige vrijdag eigenlijk is het, 22 mei alweer. En het is echt het Pinksterweekend voor de deur. Een hoop mensen hebben natuurlijk een lang weekend. Niet iedereen, want ja, een hoop dingen die gaan gewoon door natuurlijk. Daar kan je niet zomaar mee stoppen. Maar als je natuurlijk vrij kunt nemen, ja, dan is dat natuurlijk heel fijn. Zo'n lang weekend, zeker in combinatie met dit prachtige weer. Ja, 22 mei. Ik kijk altijd eventjes of er nog wat bijzonders is op een dag waar de aandacht voor wordt gevraagd. En dat is wel degelijk vandaag. Dan ga ik eerst nog even terug naar afgelopen dinsdag 19 mei, want toen was het de Wereldhuisartsendag. Jazeker, de World Family Doctor Day. Dus de huisarts in het Engels is de family doctor. En de rol en de bijdrage in de gezondheidszorg van de huisarts, werden daar toen belicht en daar werd extra aandacht aan gevraagd. En in het verlengde daarvan is het nu vandaag de dag van de praktijkondersteuner, want die is ook niet meer weg te denken in een huisartsenpraktijk. Het is een functie die eigenlijk relatief kort bestaat. Maar eigenlijk, wat ik zeg, niet meer weg te denken is, die kan zoveel taken dan weer overnemen van een huisarts, zodat hij zich weer meer kan bemoeien met andere zaken die ook van belang zijn. En op die manier kun je dus de gezondheidszorg nog een beetje onder controle houden door deze manier van werken met die praktijkondersteuner. Vandaag dat daar de aandacht voor wordt gevraagd. Dus vandaag de praktijkondersteuner, en een paar dagen geleden was het dus de huisarts die waar bijzondere aandacht voor werd getraagd. En bij deze even gemeld. Goed, begon met een paar leuke nummertjes en we gaan nog even door. Ja, het is lekker zonnig weer, dus ik ga wat zonnige plaatjes draaien. Bijvoorbeeld deze van Boney M.

0: Nou, dat klopt niet helemaal. Hè. Tomorrow may rain, dat is zeker niet aan de orde. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Ja, een leuk nummer natuurlijk. Hè. I'll Follow the Sun, echt een heel kort nummertje. 1 minuut en 44 seconden. Ja, het is ongelooflijk hoe kort dat eigenlijk is, maar geweldig. Oké, eens even kijken, want wat is er zo al te doen? Nou ja, we hebben natuurlijk het Pinksteren komt eraan. En daar zijn er ook allerlei zaken die, ja, waar je naartoe kunt gaan. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar ik wil ook nog even iets melden. En dat gaat over de werkzaamheden aan de Velse Traverse. Dat is, is op Pinksterzondag. En dat wordt een indrukwekkende operatie. Waar heb ik het dan over? Nou, over de fietstunnel. Want die schuift op Pinksterzondag onder de Velse Traverse. Dat is echt een huzarenstukje wat er gaat gebeuren. En een indrukwekkende operatie, zoals gezegd. En die naar verwachting veel kijkers uit de regio gaat trekken. Ja, de voorbereidende werkzaamheden zijn volop bezig. En voor het publiek wordt een speciale kijklocatie ingericht, zodat belangstellenden de werkzaamheden veilig kunnen volgen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk, ja. Aan de zijde van de Velse Noord wordt volgens de organisatie het beste zicht verwacht. Op het moment waarop de tunnel wordt ingereden. Van een tribune is echter geen sprake. Het gaat om een afgebakende plek waar bezoekers veilig kunnen staan, terwijl het werkverkeer doorgang houdt. Het exacte tijdstip waarop de tunnel daadwerkelijk wordt geplaatst hangt af van het verloop van de werkzaamheden en wordt kort van tevoren bekendgemaakt via de bouwapp van het project. Dus ja, wilt u er wat meer van weten, dan moet u inderdaad even die bouwapp op uw telefoon zetten. Maar ik zie hier een paar foto's al van de voorbereidende werkzaamheden. En dat is echt best bijzonder, dus gaat u erop uit op zondag. En wellicht dat u er even langs rijdt om eens even te kijken of er gewoon even naartoe gaat. Want het is echt bijzonder en er is heel wat aan de hand daar bij die Velse Traverse. Maar het wordt uiteindelijk allemaal weer prachtig. Dus bij deze even gemeld.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

Ja, ome Jan die zit lekker in Rio. Of hij hangt misschien in Rio in een hangmatje met een pina colada of zo in zijn hand. En je ziet het helemaal voor je. Die man die heeft zijn schaapjes op het droog. Alleen het werd hem in Nederland een beetje te heet onder de voeten. Vandaar dat hij naar Rio was uitgeweken. En hij bleef nog steeds heel populair bij zijn familie. Dat hoorden we wel aan het nummer van Willeke Alberti. Hè. Dat nummer ome Jan kennen we natuurlijk ook allemaal. Door dezelfde componisten gemaakt. En dat kun je ook wel horen. Het heeft dezelfde stijl, dezelfde sfeer natuurlijk. Goed. Nou ja, het is mei natuurlijk. Het schiet al aardig op. Maar de hele maand mei die staat voor een hoop leerlingen, voor een hoop jongelui in het teken van de centrale eindexamens natuurlijk. Want die zijn in volle gang. Het eerste tijdvak is aan de hand van 8 tot 27 mei. En ik wou een paar statistiek dingetjes met u delen. Dat vind ik wel aardig. Het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, ontving bijvoorbeeld tijdens de eerste examendagen al een recordaantal van 165.000 klachten. Meer dan een ander jaar. En dat kan allemaal op examenklacht.nl. Er zijn zo'n 173.000 leerlingen. En ik heb even gekeken, de teller van het aantal klachten, die wordt om de 30 minuten wordt die bijgehouden. Dan wordt die weer geactualiseerd. En op dit moment is de teller van het aantal klachten 323.670. Jazeker, dat is zo'n beetje de dubbele van het aantal leerlingen. En wat zijn nou zoals die klachten? En er is een top 10. Ja, ook een top 10 van examenklachten. Nou, zal ik ze eventjes kort doornemen. Op 1 staat de moeilijkheidsgraad van het Nederlandse examen voor HAVO en VWO. Dat was onduidelijk en dat leidde tot tienduizenden klachten al gelijk op die eerste examendag. Dan de tweede, onrealistische tijdsdruk. De derde, de fatbikes. Ja, daar heb je ze weer. Fatbikes en verkeerslawaai, die geven ook veel overlast. De moeilijkheidsgraad van geschiedenis, dat was ook een probleem. Dan te lange teksten, die staan op 5. En dat speelt dan met name bij Nederlands en maatschappijleer. Vaag gestelde vragen, ja, dat is natuurlijk ook niet goed, dat ze dus zo geformuleerd worden dat ze voor meerdere interpretaties vatbaar waren. Dus daar wordt ook over geklaagd. Nou, op 7 staat onleesbare afbeeldingen of bijlagen. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Is dat verkeerd gedrukt of wat dan ook? Dat is eigenlijk een vreemd. Ja, 8, te theoretische opgaven. Dat kan ook, vooral voor mensen die wat meer praktijkgericht zijn. Die willen wat meer, die zeggen, ja, dat was wat te theoretisch. Dan op 9, ja zeker, kou en tocht. Ja, dat is weliswaar prachtig weer, maar als je in zo'n examenhal zit, dan is het vaak, als je een tijdje daar zit, begint het behoorlijk koud te worden. Dan kan dat echt vervelend zijn, of het is slecht geventileerd. Dus dat is ook een probleem. En het laatste, hoestende surveillanten en kuchjes. Nou ja, dat staat dan op 10. Ook dat is waarover geklaagd wordt. Dit keer staan de hakken er niet bij. Dus ik denk dat iedereen nu wel wat van die sneakers aan had. Dus dat je niet meer dat geklots hoorde. Maar in ieder geval, dit waren dus de top 10 van de examenklachten 2026. En de teller die gaat nog vrolijk door. Want volgende week zijn er ook nog een paar examens. Maar goed, dat was dus de examenklacht.nl. Bij deze even gedeeld.

Dat was een power to all our friends. Cliff Richard in 1973 deed hij mee aan het Songfestival. Hij had het in 68 ook geprobeerd met Congratulations, dat bekende nummer. En toen werd hij op één punt na, kon hij het net niet redden, werd hij tweede. Spanje werd toen eerste. En ja, wij hebben natuurlijk de Eurovisie Songfestival er weer op zitten. Die hele week met die twee halve finales en die hele finale. Het was echt, in deze tijd is het natuurlijk heel anders dan toen. Toen was het echt nog zingen, geblazen. Nu is het echt een heel veel show. En ja, dat was, als je ervan houdt, ook wel bijzonder natuurlijk. Hè. Je moet niet alleen maar aan het zingen denken, maar je moet het hele plaatje natuurlijk bekijken. Het is een hele andere tijd. Maar goed, dit was nog uit de tijd dat het echt om zangen ging. Hè. In 1973. En hij werd toen de derde trouwens. De eerste plaats heeft hij nooit bereikt. Een hele populaire artiest natuurlijk, heel bekend. Maar toch op een of andere manier is het hem twee keer niet gelukt om op de eerste plaats te komen. Goed, kan gebeuren natuurlijk. Hij heeft verder voor zijn carrière helemaal geen invloed gehad.

You're the reason why the roof bed. Ja, dan gaan we een tijdje terug, hoor. 73 zo'n beetje, 74. Het was glamrock werd dat in de tijd genoemd. Teenie Bobber popgroep, een hele mond vol. Dit nummer is erg goed in elkaar gezet. Het begint heel rustig, het eindigt ook weer heel rustig. Ik vind het goed gedaan. Een van de bekendste leden was natuurlijk Paul Da Vinci, hè. Want die is echt beroemd geworden met die falsetstem van hem. Dat is echt die stem die Barry Kip bijvoorbeeld ook heeft, die hoge kopstem, als je dat kunt. Ja, dat is heel bijzonder. En hij heeft toch ingezongen dat nummer Sugar Baby Love. Dat was echt ongelooflijk hoog. Dat lukt niet om mee te zingen. Daar kom je niet aan. Maar de enkeling lukt dat wel natuurlijk. En Paul Da Vinci die is daar echt beroemd mee geworden. Hij is ook later voor zichzelf verder gegaan. Solo carrière. Goed, eens even kijken wat er zo al te doen valt binnenkort op deze prachtige Pinkster weekend. Nou, bijvoorbeeld De Cirkel in Heemskerk, dan brengt pianist Bernd van den Bos, die speelt zaterdag 23 mei een theaterconcert als eerbetoon aan niemand minder dan Freddie Mercury. De voorstelling begint om 20:30 in theater en filmhuis De Cirkel in Heemskerk. Ja, Bernd is bekend als pianist en bandleider van artiesten als Brigitte Kaandorp, Simone Kleinsma, André van Duin, dus niet de minste. En hij laat de grootste hits van Queen en Freddie Mercury herleven, als het ware. Ja, ze komen allemaal voorbij. De Bohemian Rhapsody, niet te vergeten. Dat is wel het meest bekende nummer. Wat ook geheid elk jaar weer hoog in de lijsten staat. Dat is gewoon een klassieker geworden. Dat is een vaste waarde geworden bijna. Het komt allemaal voorbij. Vaak zoals het publiek ze kent. En soms in een verrassend klassiek jasje. Vanwege de gezamenlijke liefde van zowel Freddie als Bernd voor klassieke muziek. Naast de muziek neemt Bernd het publiek mee in zijn eigen muzikale en persoonlijke ontwikkeling. En kom je meer te weten over Freddie Mercury, zoals je hem eigenlijk nog nooit gehoord hebt. Nou, dat is voor de liefhebbers van Queen en Freddie in het bijzonder natuurlijk best de moeite waard. Dus morgen, zaterdag 23 mei, is dat theaterconcert. Wilt u erbij zijn? Kijk even op www.decirkelheemskerk.nl. Het is, de cirkel bevindt zich in de Antonie Verheerenstraat 1 in Heemskerk. Als ik het over Freddie Mercury en Queen heb, ja, dan wil ik eigenlijk dat eerste nummer waar ze eigenlijk echt bekend mee zijn geworden. Want ja, voor alles is natuurlijk een begin. En dit is volgens mij wel het nummer waar ze echt mee bekend werden. En dat was gelijk al bijzonder, hoor. Dat was zo'n beetje in de 374 volgens mij. Ik zal het zo nog even bekijken. Ik kan het me herinneren. Ik zat nog op de middelbare school en dit nummer, dat zag je dan bij Top Op. Er is volgens mij één opname van gemaakt ook. Daarna kreeg je de gasten niet met de studio in. Toen waren ze natuurlijk veel te beroemd geworden. Maar in Top Op in de tijd had je mensen die nog niet zo beroemd waren en later dat wel werden. Die kwamen dan gewoon nog gedwee aan en die kregen dan een kleine vergoeding. En die traden dan op. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Dat gebeurt helemaal niet meer. Maar Top Op, dat was echt, ja, daar wou iedereen toch wel even in zitten. Omdat je had niet zoveel op dat gebied. Tegenwoordig is dat heel anders. Maar het gaat eigenlijk om dit nummer. Heel prachtig nummer. En ja, die karakteristieke Queen sound, die zit er al helemaal in, hè. En de sound, het geluid van Freddie.

1974 was het, is het opgenomen. En in 1975 was het een redelijke hit voor Queen. Eigenlijk is het met dit nummer allemaal begonnen. En je hoort het al helemaal, hè. Die prachtige vierstemmige zang die erin zit. En ja, die prachtige mooie gitaarsolo over die drie tracks van Brian May. Het is echt allemaal aanwezig in dit nummer. En van hieruit werd het alleen nog maar beter. En kwam er een hele rits prachtige nummers werd op de plaat gezet. En ja, geweldig, Queen. En ja, ze waren ook niet vies van een stukje rock'n'roll trouwens, hoor. Dit was dan echt een bijzonder nummer, maar gewoon een beetje recht toe, recht aan. Rock'n'roll, dat werd af en toe ook gedaan. En een mooi voorbeeld ervan was dit: Crazy Little Thing Called Love.

hoor je opeens even zeggen, Ready Freddy. Ja, dat zijn die kleine dingen ertussendoor. Hartstikke goed gedaan. En ja, elke artiest die is eigenlijk ook weer beïnvloed door een andere artiest. Hoe groot je ook bent of wordt, je hebt altijd wel een bepaalde achtergrond waardoor je ja, een bepaalde invloed hebt gekregen. En dat was bij Queen niet anders. Die waren bijvoorbeeld, ja, ook dat zei Freddy zelf ook, ik was erg beïnvloed door de Beatles en ook vooral door de Beach Boys. En dat kan ik me wel voorstellen, want die prachtige, meerstemmige ja, sound van de Beach Boys, dat is natuurlijk geweldig. Die waren daar een meester in. En daar kan ik me voorstellen dat je dan ja, daardoor wordt beïnvloed en ook je eigen draai eraan wil geven. Dat is natuurlijk helemaal gelukt. Oké, we blijven nog eventjes in die rock'n'roll sfeer hoor.

tja. Ja, ik had het net over de beïnvloeding. Nou, dit nummer, ja, dat was eigenlijk oorspronkelijk niet van de Beatles, maar van Chuck Berry uit 1957. En ze waren behoorlijk door hem beïnvloed. Hè. Ik had het er net over, dus later werden ze natuurlijk steeds bekender en groter. Maar die beïnvloeding in het begin, ja, die is best belangrijk. En ja, geweldig energiek nummer natuurlijk. Hè. Heel aanstekelijk ritme. En ik denk dat hij na afloop van deze zangpartij wel een kopje thee met honing moest hebben. Want ik denk dat je je keel wel voelt als je dit doet. Ik weet niet hoeveel takes er zijn gebruikt om dit op te nemen, maar als dat te veel zijn, dan is je keel een tijdje helemaal van slag, denk ik. Oké, dat was rock'n'roll music. En ja, we gaan eruit met wat rustige muziek natuurlijk. En dan kom ik terug na de klok van 11.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom of welkom terug natuurlijk bij dit tweede uurtje van de ochtendmix van deze prachtige vrijdag. 22 mei 2026 begonnen met een paar leuke nummers. Swimming into deep water. Nou ja, je kan ook rustig in laag water zwemmen hoor. Dat is ook helemaal geen probleem. Diep water geeft misschien iets meer opbeurende kracht op, hoe je ook dat noemt. Maar dat maakt verder niet uit. En de tweede was natuurlijk Yellow River van Christy. Yellow River, dat is eigenlijk de gele rivier, hè? Ja, die is in China. Dat is de op 5 na langste rivier ter wereld. Bijna 5500 kilometer. En ja, waarom is dat nou de gele rivier genoemd? Nou, hij is namelijk berucht om zijn grote sedimenttransport, zoals dat heet. De leerlingen die misschien nu examen hebben gedaan in aardrijkskunde, die zullen dat ongetwijfeld wel weten, dat de enorme erosie aan de hand is daar. Er is veel ontbossing, vandaar dat er heel veel spullen, zand en andere zaken, sedimenten, die komen dan in die rivier terecht. En dat zijn echt enorme aantallen. Ik heb even gekeken. De rivier verplaatst zo'n 6 ton slip per seconde. 6 ton slip per seconde, dat is gigantisch. En uiteindelijk 1,4 miljard ton vaste materie gaat de zee in. Dus dat is een enorme erosie. En nou ja, goed, dat is niet denk ik waar ze aan dachten toen ze dit nummer hebben gemaakt, Christy. Het is gewoon een lekker vlot nummer. Dat doet me altijd een beetje denken aan Creedence Clearwater Revival. Die ga ik zo even draaien. Maar goed, dat was dus het begin van de ochtendmix met ja, een beetje rivierachtig, een beetje water. En who'll stop the rain, daar zingt Creedence Clearwater Revival over. En nou, over regen willen we het voorlopig natuurlijk niet hebben. Maar een nummertje, dat kan natuurlijk geen kwaad. Creedence Clearwater Revival.

Er zijn nummers die nooit vervelen. Nou, dit is er eentje van wat mij betreft, hoor. De Eagles uit het zonnige Californië. Nou, wij hebben het hier net zo zonnig als in Californië op dit moment, hoor. Lying Ice natuurlijk. En ja, Eagles, die hebben echt heel lang zijn ze bezig geweest natuurlijk. Volgens mij zijn ze nu, ja, ik weet niet of dat nou al afgelopen is, die lange afscheidstournee, de long goodbye. Dat is denk ik wel gebeurd. Ik weet het niet zeker, maar ze, ja, het blijft voor sommige artiesten toch lastig om afscheid te nemen. Ze proberen dat uit te stellen, een beetje uit te smeren. Maar ja, aan alles komt natuurlijk een eind. Maar wat blijft zijn natuurlijk alle opnames. En we kunnen er altijd weer van genieten. Goed, even iets heel anders. Romantische relaties, verstandshuwelijken, verboden affaires, onverwachte vriendschappen en de onvoorwaardelijke liefde. In 2026 is liefde het thema van de Dag van het Kasteel. Want ja, het is weer Dag van het Kasteel dit weekend. En ook Landgoed Marquette bruist van het leven tijdens deze landelijke dag. 24 mei, zondag, eerste Pinksterdag. Alles draait dus om liefde. Van verhalen uit vervlogen tijden tot de romantische sfeer van het groene landgoed. Nou, stap het château binnen en laat je meevoeren door de gidsen van de historische kring Heemskerk. Ze vertellen over de rijke geschiedenis van het kasteel, de bijzondere bewoners en het leven op het landgoed door de eeuwen heen. En ja, dat is echt een tijd terug, hoor. Dat gaat al terug tot 1250. En dat is echt voor mensen die van geschiedenis houden, om te smullen natuurlijk wat er allemaal is gebeurd. En dat wordt dan allemaal uitgelegd. Je kunt vragen stellen, je kunt rondkijken. Het is echt genieten geblazen. Wil je daaraan meedoen? Dat kan. De rondleidingen starten elk uur van 10 tot 4 uur. De deelname is gratis, ook niet onbelangrijk, maar een vrijwillige bijdrage voor de historische kring Heemskerk wordt op prijs gesteld. Dus wat u, ja, wat u kunt missen dan, hè, wat u toestaat. Oké, eens even kijken. Ja, aanmelden, dat is ook belangrijk. U moet wel even aanmelden. Château apenstaartje chef.nl. Chef, dat is S-J-E-F-F. Ja, even anders. Château apenstaartje chef.nl. En dan kunt u gelijk even doorgeven welke tijd u dan wilt. Tussen 10 en 4 uur. Om eens ja, weer eens misschien een hernieuwde kennismaking te maken met het prachtige landgoed Marquette op deze ja, bijzondere dag van het kasteel. Oké, door met een stukje muziek. En ja, Queen of My Castle. Ja, ik kan er niet omheen.

Kings and Queens, dat was Ava Max. En ja, geweldige zangeres hoor. Ik vind haar echt heel goed. En ik haal er altijd een beetje door elkaar met Lady Gaga. Ja, die is ook enorm goed. Dat zijn echt topzangeressen wat mij betreft. Ook wat ze allemaal kunnen, wat ze op het podium ook allemaal laten zien. Dat is echt niet niks natuurlijk. Kings and Queens. En daarvoor Chris Cross, Amsterdam en Inna. En Inna, dat was een Roemeense zangeres met het nummer Queen of My Castle. Dat was eigenlijk een beetje een knipoogje naar King of My Castle. Want zo heette het eigenlijk officieel, maar ze hebben er een queen van gemaakt om het ja, toch wat minder mannelijk te doen en dat de koningin ook eens op het voetstuk wordt gezet. Dus dat is op helemaal niet verkeerd natuurlijk. Queen of my castle. Oké, eens even kijken. Ja, zullen we een rondje Frans gaan doen? Want het is allemaal Engels wat de klok slaat. Nederlands hebben we ook al gehad. Een beetje Frans, dat kan geen kwaad, denk ik.

Catherine Ferry met un, deux, trois, oftewel 1, 2, 3. Ja, ik heb even een leuk berichtje. We zijn bezig met een rondje Frans. En ik lees opeens hier dat een deel van de trap van de Eiffeltoren verkocht is. Ja, een deel van de trap van de Eiffeltoren. En dat is toch wel een symbool. Hè? Als je Frankrijk zegt en Parijs, ja, dan zeg je ook Eiffeltoren. Dat is echt, dat hoort er gewoon helemaal bij. Zoals klompen en kaas, bij wijze van spreken. Bij Nederland, dat zeggen buitenlanders dan altijd. Dat is lang niet altijd het geval. Want hoeveel mensen lopen er nog op klompen? Kaas eten we nog wel natuurlijk. Maar oké, die Eiffeltoren. Dat is 1889 is hij opgericht. En dat was eigenlijk de bedoeling dat hij daar tijdelijk zou blijven staan. Er was een wereldtentoonstelling, dat had je wel meer in die tijd in verschillende steden. En er werd er iets bijzonders gebouwd en dat moest na een tijdje dan weer verdwijnen. Want eigenlijk vonden ze hem in de tijd spuuglelijk, dat ding. Ze zeiden van als die tentoonstelling afgelopen is, moet die Eiffeltoren weer terug en dan gaat het schrot maar weer weg. Dat smelten we wel weer om tot wat anders. Maar dat is toch niet gebeurd. Blijkbaar zijn er actiegroepen geweest of op een andere manier is die blijven staan tot op de dag van vandaag. En ja, die gaat natuurlijk nooit meer weg. Alleen kleine stukjes worden dus verkocht. Een deel van de trap is verkocht voor 450.000 euro. Hij is geveild. Dat is flink meer dan voor afgeschatte waarde, want ze dachten 150.000 euro. Dus daar hernieuwde interesse in wat de toren symboliseert. In zijn esthetische waarde vertelt Sabrina Dolla, directeur van het Veilinghuis, waar de verkoop plaatsvond. Kan je nagaan, dan zit je gewoon te bieden op een stukje van de Eiffeltoren. Best bijzonder, een trapdeel. 14 treden en het weegt 1,4 ton. Dus ja, je moet hem wel even thuis zien te krijgen. Maar goed, dat lukt dan wel, denk ik. Een wenteltrap van de Eiffeltoren is meer dan 40 jaar geleden in kleinere stukken gezaagd en verkocht. Het was niet meer nodig voor het plaatsen van liften die bezoekers nu naar het hoogste punt van de toren brengen. In 2008 werd een soortgelijk stuk verkocht aan een Amerikaanse particulier voor een recordbedrag van 550.000 euro. Dus al die kleine stukjes bij elkaar, dat tikt toch nog aardig aan. Maar het kan gemist worden, zoals gezegd. Dus dat was wel even leuk om er tussendoor te doen. We gaan nog even door met wat Franse muziek.

Passé met een A, ja, dat is natuurlijk geen woord Nederlands bij, maar de zanger, die is wel Nederlander hoor. Dat is Dave en ja, die woont eigenlijk al sinds 1965 in Frankrijk, meer bepaald in Parijs. En ja, daar is hij ontzettend beroemd. En dit nummer is natuurlijk een geweldig nummer. Dat is zo'n evergreen, dat doet het altijd goed op elk feestje, kun je daarmee aankomen met dat nummer. Goed, we gaan van Frankrijk weer terug naar de Engelse taal. En ja, Engelbert Humperdinck, hè, dat is ook een fenomeen, een icoon natuurlijk, Tom Jones, Engelbert Humperdinck. Dat zijn echt de twee die altijd wel in één adem worden genoemd. Geweldige zangers en een geweldig leuk nummer.

When, ja, dat zong Engelbert Humperdinck, inmiddels 90 jaar oud en ja, een geweldig artiest. 150 miljoen platen, 72 gouden heeft hij er mee in de wacht gesleept en 23 platina platen. Dat is echt een geweldig artiest, 90 jaar oud inmiddels alweer. En een artiest die ook nog geweldig goed bij stemmen is en ook nog steeds bezig is, dat is natuurlijk, ik noemde hem net al, Tom Jones.

0: Tom Jones, ja, 86 is hij inmiddels alweer. En ik moet eigenlijk zeggen, Sir Tom Jones, Sir Thomas John Woodward. Want hij hoort ook bij dat selecte gezelschap van artiesten die dus geridderd zijn door de koningin. Hè, de Paul McCartney, Mick Jagger, Elton John, Cliff Richard. Ja, echt bekende artiesten die allemaal Sir voor hun naam mogen zetten natuurlijk. En een geweldige zanger, een stem als een klok. En vooral in de jaren 60 en 70 hè, was hij echt ontzettend populair. En vanaf 70 was hij ook een graag geziene gast in Las Vegas. En daar trad hij op naast andere wereldverdetten. Bijvoorbeeld Frank Sinatra, maar ook Elvis Presley.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

care, and I am just a devil with no

King werd hij genoemd, hè? King Elvis Presley. En dit was een van zijn vele nummers uit de films die hij in de jaren 60 maakte. Hij trad toen eigenlijk niet of nauwelijks op. En als mensen hem wilden zien en horen, dan moest je dus naar de bioscoop. En dan had hij weer een film gemaakt. Dat waren er soms 2 per jaar. Dus een hele rits van die films, waar hij zelf ook niet altijd even gelukkig mee was. Maar de nummers die erin stonden, die waren best aardig, hoor. Dit was ook een mooi voorbeeld ervan natuurlijk. Viva Las Vegas, leven Las Vegas. Dat ligt net in Nevada, hè. Dat is net buiten Californië. Want daar waren de wetten heel anders in de Verenigde Staten. Heb je dus verschillende staten die allemaal hun eigen wetgeving hebben. En ja, dat gokken en alles, dat mocht niet in Californië, maar dat mocht wel in Nevada, zodat ze net even over de grens Las Vegas uit de grond hebben gestampt. Dat is heel bijzonder, midden in de woestijn. 'S Avonds is dat echt een prachtig gezicht met al die lichtjes. Het is echt heel bijzonder natuurlijk. En er wordt volop gegokt, hè. Las Vegas. Maar in die tijd, heb ik het over de jaren 60, 70, traden ook al die artiesten erop. En nu nog wel natuurlijk de bekende artiesten van vandaag. Maar toen waren dat natuurlijk Elvis, Tom Jones, heb ik gezegd. Maar ook Frank Sinatra, Dean Martin, noem ze allemaal maar op. Die traden daar ook op in de diverse hotels. Het Sands Hotel bijvoorbeeld, dat is ook veel gebruikt. Dat is inmiddels gesloopt. Maar dat zijn historische plekken waar bijvoorbeeld ook inderdaad Frank Sinatra heeft opgetreden. Komt-ie aan.

0: Sacroiliacs are popping. Everybody's twisting.
1: Kijk, dat is andere koek. Frank Sinatra die aan het twisten is, dat gebeurt niet vaak natuurlijk. Er is een tijdje geweest dat die twist ontzettend populair was natuurlijk. Chubby Checker, Let's Twist Again, dat nummer is ontzettend bekend. En ja, dat was echt een hele speciale twist. En dat is natuurlijk leuk, want ja, voorheen had je natuurlijk dat ballroom dansen. Maar later kwamen natuurlijk andere dansvormen. En dat werd opgepikt, rock'n'roll, dat is natuurlijk een bekende ervan. Maar veel meer vormen van dansen, die kwamen erbij. En ja, de muziek, die paste zich daar ook bij aan natuurlijk. En dan kreeg je weer een hele leuke dynamiek natuurlijk. Alleen van Frank Sinatra verwacht je dat niet direct, maar hij heeft hem toch mooi op de plaat gezet en hartstikke goed gedaan. Ja, de Frank Sinatra alweer een tijdje geleden. 1998 is hij overleden, dat is alweer een tijdje geleden. Maar gelukkig is dat repertoire er nog altijd in. Ook modernere artiesten die pikken dat op. En een van die artiesten is de Canadese zanger Michael Bublé. Die weet ook vaak die nummers uit het zogenaamde American Songbook goed te zingen met mooie arrangementen. Dat is allemaal prima in orde. Dit is ook een mooi voorbeeld ervan, dat is ooit officieel. Ja, er kwam dat van Dean Martin, maar Michael die heeft er een prachtig nummer van gemaakt, Sway.

Sway With Me, dat zong Michael Bublé. De Sway, een eenvoudigste en populairste sociale dans ter wereld. Je ziet hem vaak op bruiloften, gala's en andere feesten. En het is in wezen een langzame merengue. En de triple sway is in wezen een langzame bachata. Het is eigenlijk een bepaalde techniek. Het gaat er gewoon om dat je lichaam gracieus meebeweegt met de muziek. Nou, dat lukt helemaal als je deze muziek hoort natuurlijk. De Sway van Michael Bublé. Dat ruimt ook nog. Dat was niet de bedoeling, maar goed. Eens even kijken. Ja, als ik op het klokje kijk. Het zit er bijna op, dus ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Mijn naam is Aart van Ommeren. En het is bijna afgelopen. Ik ga althans met dit programma, ik ga wat laatste nummers instarten. En dan zou ik zeggen, nog een fijne dag. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. Dag hoor.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames- en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden, in het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt!
5: Met de komst van Eimond 360.

0: Katwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Eindeloos Eimond. Vandaag met Ruud Jansen en Frank Koning. Interviews, regionieuws.

0: Het is mooi weer en dat stemt mij altijd vrolijk. Jou ook?
1: Ja, mij ook. Ja. Ja, het ziet er allemaal een stuk prettiger uit dan een paar dagen geleden.
0: Ja. Nou, ik moest even naar het Rode Kruis vanmorgen, maar even een lekker rietje op de scoot. Ik denk dat ik straks ook nog even een rietje ga maken. Gewoon even even een stukje om. Ja, niet rechtstreeks naar huis.
1: Ken je die reclame nog? Dan gaan we even een lekker stukje rijden.
0: Ja. Zo is dat, zeg kerel. Tot nog aan toe, zeg. We gaan even lekker stukje rijden. Ja. Nou, dames en heren, we zijn er weer. Dit is Eindeloos Eimond op deze vrijdag de 22e mei. En we zitten vlak voor de Pinkster en het wordt chaos dit weekend, want de Velse Traverse gaat dicht. Dus, het zal het weer moeilijk worden met het verkeer. Vanavond gaat hij dicht. Hij blijft vandaag overdag.
1: Vanavond, om 8 uur.
0: Vanavond om 8 uur gaat hij dicht. Dus hou daar goed rekening mee dat je niet via de Velse Traverse kunt. Maar goed, er zijn nog andere routes, dus dat kan altijd. Wat hebben we allemaal vandaag, Frank?
1: Nou, alles. Het gebruikelijke rondje. We hebben het laatste nieuws. Ja. Liefdevol samengesteld door Angela.
0: Ja.
1: We hebben de cultuuroverzicht. Het begint al een beetje einde jaar te worden.
0: Ja.
1: En ik heb ook trouwens begrepen dat jij een nieuw contact moet zoeken met bij het Kennemer Theater.
0: Ja, Ellen gaat weg, helaas. Ellen gaat met prepensioen, zoals
1: ik het heet. Het is geen... want ik bedoel, ik ken Ellen.
0: Ja.
1: Ik heb er ook wel eens gesproken en gezien en zo. En toen ik hoorde dat ze met pensioen ging, dacht ik, hè? Nu al?
0: Nee, ze gaat met prepensioen.
1: Ja, het is prepensioen.
0: Ik heb afgelopen dinsdag op zeer leuke wijze afscheid van kunnen nemen.
1: Ja.
0: We hebben elkaar nog even gesproken in het Kennemer Theater. Op die prachtige preview night. En het was leuk. Het was zo leuk. Ik heb in ieder geval iemand ontdekt. Een cameratier die ging van... Oeh, dat is echt... Daar moet je geen lange tenen bij hebben. Want dan... Nou, die was behoorlijk grof, die dame.
1: Ja.
0: Een beetje à la Sarah Kroos, zei Angela. Nou, het was prachtig om te horen. Maar goed, het was voor de rest ook een hele leuke avond. En we hebben ervan genoten. Maar daar straks meer. Wat hebben wij? Oh ja, onze gebruikelijke onderdelen natuurlijk.
1: Ja, de tip van Joost. We gaan het hebben over de tegenstellingen tussen de Rolling Stones en de Beatles. Of misschien zelfs wel de overeenkomsten.
0: De overeenkomsten.
1: En het is vandaag 22 mei. En we gaan eens kijken wat er in 1968, 78 en 88 op nummer 22 stond. Op 22 mei. En dan beginnen we met...
0: De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968,

0: Ja, hoe is het toch mogelijk? Nummer komt in 1964, want een hit wordt in 1988. Niet te geloven. You've Lost That Loving Feeling van Phil Spector. Die schreef het onder andere met Barry Mann samen.
1: Dat is ook te horen ook, hè? De Wall of Sound.
0: Ja, en het was inderdaad een hit in 1964. En het kwam in 1988 weer in de belangstelling, zoals dus nu blijkt. En weet je waarom dat was?
1: Het zal wel met een reclame te maken
0: hebben. Nee, film. Top Gun.
1: Oh ja, dat was het. Ja,
0: ja, ja. En het zat in Top Gun. En dan wordt zo'n liedje ineens weer een hit. Je hebt het, trouwens, die Bill Medley van de Righteous Brothers had natuurlijk in die periode ook al aardig in de bus geblazen toen met Dirty Dancing. Ja. Toen was dat was eerder, geloof ik. Dat was in de eind jaren 70. Maar goed, ook dat. En toen weer een herbeleving van het prachtige liedje You've Lost That Loving Feeling. En op nummer 1978 was het The Village People met Hollywood.
1: Ja, dat is echt in hun nadagen.
0: Ja, dat was inderdaad in de nadagen, na de grote hits in de Navy en YMCA.
1: Ja.
0: En in 1968 natuurlijk een grandioze compositie van meneer George Kooijmans. I've Just Lost Somebody. Wat een wereldnummer was dat toch? Toch?
1: Geweldig.
0: Ja, echt. Helemaal te gek. Toen was Frans Kassenburg al opgehoepeld. En nou. toen was Barry Way was er al bij. Hè? Barry Way was er al bij.
1: Peter de Ronde was ook al weg.
0: Die was ook weg. Volgens mij zat Jaap Egmond er nog wel bij.
1: Jaap Egmondage, die zat nog...
0: Ik weet niet of die er nog bij zat. Want ze hebben ook nog Siep Warner als drummer gehad. Hè? Ook nog. Het was een kortstondige periode voordat César Zuiderwijk kwam. Goed, maar in ieder geval prachtige muziek van de Eerings. Nee, toen heette ze al. Nee, ja, toen heette ze nog Eerings.
1: Eerings met een S. Ja.
0: Met een S nog in de tijd. Ja, goed. Nou, dan wordt het nu tijd voor iets heel anders. Gaan we even naar de actualiteit, Frank.
1: No.
0: Oh, ben je heel bang?
1: Nou, dat niet. Ik ben niet zo gauw bang.
0: Oh, nee, dan is het goed.
2: De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNN Beverwijk.
3: Voor de tip van deze week. Vanaf de Breestraat weer. Vanuit de platenwinkel waar elke week weer heel veel nieuwe platen binnenkomen. Zoveel dat je echt je best moet doen om door de bomen door het bos te blijven zien. Maar af en toe zit er eentje tussen die je niet verwacht had. En dat is de tip van deze week. Het gaat namelijk om Neil Diamond. Dat is een meneer die zit al 60 jaar in het vak. En die komt nu weer met een nieuwe plaat. Met liedjes die nog nooit eerder uitgebracht zijn. Het zijn geen nieuwe opnames. Want hij is al jaren geleden gestopt met optreden en opnemen. Maar het zijn opnames van 20 jaar geleden ongeveer, 2018. Die ze nu weer in de studio gevonden hebben. En opgepoetst door meneer Rick Rubin, legendarische producer. Die heeft ze allemaal op een rijtje gezet. En het klinkt weer ouderwets als Neil Diamond. Geen zoete handel, maar gewoon echt mooie stem, mooie liedjes. De plaat heet Water at Heart en het is mijn tip van deze week op de radio. Neil Diamond.

0: prachtig liedje van Neil Diamond, Forgotten heet het. En het komt dus van zijn nieuwe tussen haakjes album Wild at Heart. Joost zei het al, het zijn op de plank, nummers die op de plank zijn blijven liggen. En die dus door Rick Rubin, wat inderdaad een hele vakkundige producer is, nieuw leven zijn ingeblazen, nieuw gemixt, een beetje opgepoetst. En dan klinkt het gewoon weer toch ouderwets Neil Diamond. En het blijft gewoon lekker, het is nog maar een liedje ook. Toch?
1: Ja, nou, ik sta op het punt om naar de platenzaak te rollen.
0: Ja, ik denk dat het een
1: als heel de rest mooi... ook zo is. Ja,
0: ik denk dat het een heel mooi album is. En volgende week hol ik naar de platenzaak, want volgende week vrijdag, nou, dan ga ik je vast op voorbereiden, meneer Koning. Volgende week.
1: Hoeft niet, want dan ben ik er ook bij de platenzaak, want dan komt de nieuwe plaat van Paul McCartney.
0: Ja, maar die gaan we, als het lukt, als die online staat, gaan we hem helemaal draaien volgende week vrijdag.
1: Helemaal?
0: Ja, helemaal draaien.
1: Nou, dan kom ik niet. Ja, daar heb je mij niet voor nodig.
0: Huh? Neem je mij niet voor nodig. Tuurlijk wel, we doen ook andere dingen, maar we gaan hem wel in première laten gaan volgende week. Heerlijk. Zometeen komt er ook nog een liedje van trouwens. Even als vooruitblik komt er zometeen nog een liedje. Een nieuwe track van dat album van Paul McCartney. Hij schijnt trouwens weer behoorlijk in de bus geblazen te hebben bij Saturday Night Live in Amerika. De slotaflevering van dat programma. Daar was hij de slotact en hij schijnt weer behoorlijk tekeer gegaan te zijn.
1: Okay.
0: En prachtig. Drie nummers. Hij pikte er drie. Hij zou er ook twee doen, maar hij heeft er toen drie gedaan. Zoiets was het. Maar heel erg leuk. Zijn fragmenten te vinden via YouTube. Vooral kun je het wel terugvinden. Goed, Paul McCartney. Maar dat is volgende week. En nu hebben wij ons gokspelletje. Meneer Koning heeft gekozen voor het jaar 1976. Heeft gekozen voor nummer 14. En weet je wat daar stond?
1: Je
0: weet het.
1: Ja.
0: Oh, dat is niet eerlijk.
1: Nee, hè? Dat is niet eerlijk. Oh, maar ik weet het wel. Oh. Ja, ik kan er ook niks aan doen.
0: Je hebt voorkennis.
1: Ik heb gespiekt.
0: Nou.
1: The Four Seasons, hè?
0: Ja.
1: Frankie Valli.

0: En dat was dan inderdaad Frankie Valli en de Four Seasons. Ja, en,
1: ik heb wel eens beter gegokt. Ik heb wel eens beter gegokt.
0: Ja. Nummer 9, nummer 14 uit 1976. En dat was dus 1963. Oh, what a night. Ja, wat moet ik nu? Nou, we gaan maar eens kijken of er nog wat, wat regionieuws te... hè? Toch?
1: Is dat al weer zover?
0: Ja, dat is al weer zover. Je zal weer even moeten nieuws lezen, jongen. Het is niet anders.
1: Nou, kom op maar.
0: Ja, zullen we
1: ja, doen? Ja, let's get it over with.
2: Regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: De Heemskerkse Iris die kreeg woensdagmiddag de schrik van haar leven. Ze fietste met haar dochter over de Jan Lichtaartstraat in Heemskerk toen ze een harde klap op haar been voelde. Aan de vlekken op de broek had ze meteen door dat iemand haar met eieren had bekogeld. Iris fietste met de bakfiets. Haar dochter van 3 zat voorin. En gelukkig zat haar dochter onder de regenkap en heeft er niets van gemerkt. Van dorpsgenoten heeft Iris begrepen dat het vaker is gebeurd in Heemskerk. Door het ontbreken van een signalement kon ze het alleen maar melden bij de politie. Op de parallelweg in Beverwijk gebeurde gistermiddag een opmerkelijk ongeval. Een automobilist zag een betonblok, een zogenaamd biggenruggetje, over het hoofd waarna de auto bovenop het blok terechtkwam. Volgens de bestuurder dacht hij dat de auto in zijn achteruit stond. Toen hij gas gaf, bleek het tegendeel. Hierdoor reed de automobilist tegen het betonblok op en kwam de auto vast te staan bovenop dat blok. Bij het incident raakte niemand gewond, maar de auto liep wel schade op. En zo zie je maar weer, als je gaat nadenken, gaat er meestal iets fout. Dan ook op de parallelweg in Beverwijk is dat een aanrijding heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een motor en een personenauto. En hierbij is de motorrijder zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens omstanders had de ambulance moeite om de locatie van het ongeval te bereiken vanwege de ontstane verkeersdrukte. Vanwege de aanrijding werd de parallelweg deels afgesloten. En dat leidde weer tot een flinke verkeersopstopping in de omgeving. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. En over de exacte oorzaak is op dit moment nog steeds niets bekend. Na 25 jaar valt zaterdag 23 mei, dat is morgen dus, het doek voor het Seaside Festival. En op camping Vondeloord in Wijk aan Zee wordt dan voor de 5e en laatste keer het kleinschalige festival met live muziek gehouden. Voor organisatoren Pim Geurts en Ton van Esveld voelt het afscheid dubbel. Wat ooit begon op Pinksterzaterdag bij paviljoen Hoopers, nu Beach Club Oost, groeide in de loop van de jaren uit tot een vaste waarde voor liefhebbers van live muziek aan de kust. De bedoeling was aanvankelijk om er een soort nomadenfestival van te maken, steeds op een andere plek. Maar in de praktijk kreeg Seaside inderdaad op meerdere

0: En allebei de organisatoren dus. Een andere locatie zagen ze niet zitten. En een verslag van het Seaside Festival overigens is zaterdagmiddag te beluisteren op Eimond 360. Van 3 tot 4 in de middag met impressies, interviews en ik denk ook beelden. Nee, beelden niet. Geluidsfragmenten van de optredende bandjes. Aanstaande zaterdag dus tussen 3 en 4. Dan wilt u weten hoe stevig u nog staat en wat u kunt doen om vallen te voorkomen. Dan moet u 3 juni naar een valpreventiebijeenkomst van Beverwijk Fit en Actief en Welzijn Beverwijk in huis van de wijk Wijk aan Duin. Tijdens deze bijeenkomst kunt u gratis uw valrisico testen en ontvangt u praktische tips om veilig en zelfstandig in beweging te blijven. U kunt dit aanmelden, u kunt zich aanmelden via Klaus, K-L-A-U-S, dus Klaus, maar dan met een K-N-O-U, @welzijnbeverwijk.nl. Dat is Klaus, K-L-O-U-S, @welzijnbeverwijk.nl. En tot zover het regio nieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Het weerbericht van Rico Schreuder. Vandaag is het over het algemeen zonnig. Dat hebben we gezien hè, buiten. Ruud gaat zelfs nog een ritje plannen vanmiddag. En het wordt zo'n 25 graden. Waaien doet het niet of nauwelijks. En daardoor is er aan zee wel kans op een verkoelende zeewind. Met het Pinksterweekend is het droog, zonnig en zomers warm. Met temperaturen van 26 tot 28 graden. Mogelijk morgen wat meer bewolking als er een zwak front zal passeren. Na Pinksteren blijft het zonnig en warm. Maar vanaf woensdag gaat de temperatuur wat omlaag als de wind uit het noorden gaat waaien. Een paar prachtige dagen in het vooruitschiet dus. En goed nieuws is dat aan het eind van, van de serie van vandaag in ieder geval. Het nieuws en het weer. Tot zover.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Ja, het was een leuke nieuwe plaat. Een heel apart. De Longest Johns. Zo heet het gezelschapje. De Longest Johns. En het nummer dat heette The Labyrinth. Hoe spreek je dat uit? Labyrinth Blues in het Engels. Moet jij weten natuurlijk.
1: Wat?
0: Labyrinth, hoe je dat in Engels uitspreekt.
1: Sorry, hoe je dat...
0: Labyrinth.
1: Labyrinth.
0: Oh, Labyrinth.
1: Met de op het tent, hè?
0: Labyrinth.
1: Labyrinth. We hoorden gisteren iemand zeggen dat de authority moest gewaarschuwd worden.
0: Ja.
1: Ja, twee keer en dan de authority.
0: Ja, nou, dat is wel leuk.
1: Nou, maakt niet uit. Ze begrepen het, toch?
0: Ze begrepen
1: het belangrijk.
0: Ze begrepen het overing.
1: Ja. Okay, en de Long Johns, dat zijn de lange onderbroeken, hè?
0: Ja, precies. Nou, dus...
1: Met het kruis op de knieën?
0: Ja, de lange onderbroeken.
1: Wij noemden dat de Jansen en Tilanus vroeger.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat is het merk, hè?
0: Ja.
1: Bestaat niet meer, geloof
0: ik. Nee, bestaat niet meer. Dat mag je nou zeggen.
1: Mag je zeggen.
0: Europe, ken je die nog?
1: Europe.
0: Europe.
1: Ja.
0: Ja, die hebben...
1: Final Countdown.
0: Final Countdown.
1: Carrie.
0: Carrie.
1: Wat hebben we nog meer?
0: Ja, dat is het. Nou, ze hebben een nieuwe.
1: Oh, jee.
0: Ja, ze hebben een nieuwe. En die is best wel stevig. Maar, nou goed, dat mag ook in dit programma. Ik hoorde van de week een collega ook behoorlijk stevige dingen draaien. Nou, dan mag dit ook wel. One on One, hier is Europe.

0: Ja, dat zou ik er even in, hè?
1: Nou, niet verkeerd.
0: Hè?
1: Niet verkeerd.
0: Nee, vind ik ook niet. Dat was een lekkere stevige. Hey, jij had gekozen voor het jaar 1976, hè?
1: 76.
0: Weet je wat de top 3 was?
1: Nee.
0: Nou, gaan we nu horen.
2: Top 3.

0: lief, hè. Ja, dat was top 3 uit het Engelse jaaroverzicht van 1976. En het is wel verpand, hè, dat Pussycat, ons eigen Nederlandse
1: nooit
0: Pussycat.
1: Nooit begrepen dat dat een succes geworden is, nee. Dat Pussycat. Wat een verschrikkelijk nummer.
0: Ja, maar het is, ja, jij vindt het verschrikkelijk, maar in Engeland...
1: Maar er waren heel veel mensen die het heel goed vonden.
0: Ja, want het stond toch op nummer 2 in het jaaroverzicht van de Engelse top 100 in 1976.
1: Wat vond jij er wel van?
0: Ik vond het een goed nummer. Ja, ik vond het echt een goed nummer, ja. Vond het wel, ja, ik vond het, ja, een beetje Limburgse country, hè, zou ik maar zeggen. Limburgse country. Ja, en nou ja, dat stond op nummer 2. Op nummer 3 was het natuurlijk Elton John samen met Kiki.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump... die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen... na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno... wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester... als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen... meldt de regionale Omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd... gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand... onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn... om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt... gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen... en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking... dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen... doe je gewoon via www.duinroos.nl.
10: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
11: Binnenkort ruis op je radio... Met de komst van Eimond 360.

steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.

0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
1: Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Eindeloos Eimond. Vandaag met Ruud Jansen en Frank Koning. Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
2: Een hele langdurige gang naar het strand, al zeg ik het zelf. Maar goed, Faro zou dat plaaien. Was niet helemaal de bedoeling, maar goed, hij stond ertussen. Nou ja, dan maar even door. Goed, welkom terug bij Eindeloos Eimond op deze vrijdag den 22e. Met prachtig weer buiten en het wordt morgen nog warmer. Oei, oei, oei. Dan kun je dus inderdaad wel naar de playa gaan, jongens. Dus morgen playa-temperaturen. Dus gewoon lekker doen. Lekker. Hup. Ik zou nog niet de zee in gaan, want ik denk dat de zee nog wel een klein beetje aan de koude kant is. Maar dat zou ik nog niet doen. Maar goed. Terwijl ik een heerlijk kopje koffie geserveerd krijg van mijn trouwe gast. Mijn vrolijke medewerker en collega.
3: Gouwe gast.
2: Hè?
3: Gouwe gast. Ja. Maar hoe heette dat eerste nummer ook alweer van dit uur? Want ze zeggen het maar niet zo vaak, geloof ik.
2: Nee, ze hebben het geloof ik maar één keer gezegd. En dat duurt het ook nog zo wat, 5 minuten.
3: Vijf
2: zo.
3: Minuten, ja. Jezus. We hadden het er zelf ingezet vanwege het mooie weer. Hè?
2: Ja, we dachten gewoon.
3: Maar goed.
2: We gaan ons nu weer bezighouden met de betere zaken, om het zo maar eens even te zeggen.
3: Eindeloos Eimond, jongen.
2: Ja. Eindeloos
3: Eimond.
2: Ons jongen is er heerlijk allemaal.
3: Luister, ik ga het even zeggen, dat het Eindeloos Eimond. En we krijgen in die tweede keer cultuur.
2: Ja.
3: Cultuur, maar niet zo lang hoor, geen uur.
2: Nee.
3: Cultuur. We hebben het nieuws natuurlijk weer. En we hebben de confrontatie, de kabeljauwse twisten en de hoeken en zo.
2: Ja, hoeken en kabeljauwse twisten.
3: Ja,
2: de Pleiners tegen de dijkers, de mots tegen de rockers. En dat gaat zo.
4: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles.

0: we waren even lekker aan het rocken. En dat is zo gezellig. En zo lekker. En het waren de Rolling Stones met OB. Hoe heet het nummer nou, Frank?
1: Oh babe, we got a good thing going.
0: Oh ja, en de tweede was van de Beatles van het album Rubber, Beatles for Sale. En dat was getiteld Everybody's Trying to Be My Baby. Ja, zo gebeurde dat.
1: Ja.
0: Paul McCartney, dames en heren, we hadden het er al over. Die komt volgende week vrijdag met een nieuw album. Dat heet The Boys of Dungeon Lane. En nou, we kijken er naar uit natuurlijk. En er is alleen een liedje van verschenen. Dat heet Going Back in Years. Maar er is nog een nieuw liedje verschenen. En die is eigenlijk ook wel leuk. Want het is een duet met Ringo Starr. De twee Beatles zijn weer bij elkaar gekomen op deze plaat. En ze zingen een duet.

0: de twee jongens. De twee oude vrienden. Gezamenlijk zijn ze 167 jaar oud, geloof ik. En ze zijn gewoon lekker bezig. Samen een leuk duet op het nieuwe album van Paul McCartney. Ze werken wel meer samen trouwens. Want Paul heeft ook weer op het laatste album van Ringo meegespeeld. En
1: dat noemen we kruisbestuiving.
0: Ja, dat is wel ontzettend leuk. Ik vind het een heerlijk nummer. En als de rest van het album ook zo is, dan gaan we ervan genieten. Het is eigenlijk een soort extra confrontatie, Frank, die we nu eigenlijk hebben.
1: Oh ja?
0: Ja, want ik ga deze ook nog een keer draaien. Je mag ook niet vergeten worden de nieuwe van de Rolling Stones.

0: uitermate lekker doortimmerd. En echt, ja, je hoort bij de eerste, zodra die gitaar begint, weet je dat het de Stones zijn.
1: Ja, een beetje angry had het ook een beetje. Dat,
0: ja, ik vind het zo'n fantastisch nummer dit. Ja, die gasten dat nog steeds voor elkaar krijgen. Want die Jagger is toch ook dik in de 80 en Keith Richards ook.
1: Keith Richards ook.
0: Hoe is het met zijn gezondheid eigenlijk? Weet je dat nog niet?
1: Ja, hij gaat wel aardig. Alleen hij heeft, een soort reuma. Hè?
0: Ja, artrose heeft hij.
1: Of artrose?
0: Ja, dat heet artrose. Ik weet wat het is, want ik heb het ook.
1: Wat zeg je?
0: Ik weet wat het is, want ik heb het ook.
1: Oh jee.
0: Ja, het zit in je handen en dat is heel vervelend. Want op een gegeven moment kun je bijna niks meer met die handen. En die handen zijn natuurlijk heel vaak toch wel een beetje overbelast, zal ik maar zeggen, door een bepaalde houding. En gitaarspelen is toch eigenlijk een onnatuurlijke houding van die hand. Het is niet een pose die je normaal gesproken zou aannemen. En dat werkt het wel een beetje in de hand allemaal. Er zijn heel veel gitaristen die er last van hebben. Pianisten ook trouwens.
1: Ze heeft zelf gezegd, een heel andere manier van gitaar spelen moeten leren. Vanwege het feit dat zijn handen niet altijd weer wilden wat hij wilde.
0: Nee, bepaalde vingers doen het ook gewoon niet meer en zo. Ik weet wat het is. Nee, het is niet prettig. Maar goed, laten we niet gaan zitten klagen. Het is gewoon een wereldnummer. En die riff van Keith Richards, die herken je natuurlijk ogenblikkelijk. En dat is zo fijn. We gaan nog een keer naar jouw gekozen jaar 1976, dames en heren. Want de gouden oude muziek staat in dit jaar. Die is gesitueerd in 1976. En toen was ook dit een hit.
1: Abba. Fernando.
0: Ja.
1: Dat is zo goed in die live show in Londen. Dit nummer is fantastisch.
0: Wat zei je?
1: In de live show in Londen. Nou ja, live.
0: Ja, ja.
1: Geweldig dit. Okay. Luister maar.

0: muziek van zeer hoogstaande klasse, hoor. Ik weet, want er zijn altijd mensen die van die serieuze popliefhebbers en zo, die al een beetje laatdunkend deden over commercieel. Maar het is die Benny Anderson, dat is...
1: Nou, allebei, Ulveus ook, ze zijn genieën.
0: Ja.
1: Zij horen in de top 10 van beste songwriters van de afgelopen eeuw. Ja. En hoe je het ook bent, in dit trouwens is denk ik wel mijn favoriete ABBA-nummer.
0: Ja.
1: Maar er is geen... Ze hebben het voorbeeld genomen bijvoorbeeld aan de Beatles en aan de Beach Boys ook. Latere Beach Boys dan.
0: Ja.
1: Geen enkel nummer is hetzelfde.
0: Nee.
1: Het is niet van, oh, dan heb je, weet je, zoals Juju Hand en Woolly Bully van Sam the Sham en de Pharaohs.
0: Ja.
1: Om nog een aantal van dat soort dingen op te noemen. Maar het is echt... En elk nummer heeft een verhaal. Sommige hebben hele diepe betekenissen.
0: Ja, ook dat nog.
1: He?
0: Ja, en voeg daarbij... De sound is natuurlijk wel heel herkenbaar.
1: Ja.
0: Natuurlijk, maar dan vooral door die twee fantastische stemmen van die meiden. Hè? Want dat waren er een paar. Want die Agnetha was volgens mij een klassiek geschoolde zangeres. En die kon het echt. Ik heb wel eens een stukje in een voorbereiding gehoord dat stond in te zingen in de kleedkamer.
1: Ja.
0: Dat was echt poeh. Maar goed, ABBA, fantastische muziek. En,
1: kunnen we het lang over hebben, denk ik.
0: Wij doen daar niet laatdunkend over. Ik ben een groot fan van ABBA. Ik heb heel veel LP's van ze. En ik heb in Stockholm ook het ABBA Museum gezien. Dat was heel mooi om daar geweest te zijn.
1: Daar heb ik niet... Mijn vrouw wel. Hij is een enorme ABBA-fan.
0: Ja. Ja, ik heb het in Stockholm ook gezien. Ik was 3 dagen in Stockholm. En twee museums gezien. ABBA en Cornelis Vreeswijk. Dat is ook wel heel erg leuk.
1: Dat is net zoiets.
0: Ja. Nou ja, dat was ook een hele grote man in Zweden.
1: Ja,
0: er is zelfs nog steeds een plein naar hem genoemd in Stockholm. Het Cornelis Vreeswijkplein. Dat bestaat nog steeds. En daar is ook elk jaar een festival in de zomer. Goed, nou, genoeg gelul.
1: Nee hoor, want ik heb het nieuws hier.
0: Ja, precies.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Ja. Heb je nu wel een pingel?
3: Ja, ik heb
1: een pingel. Ja. Oh, fijn. Want dan gaat Ruud zo direct met zijn pingel spelen.
3: Ja.
1: De Heemskerk, we gaan beginnen met het nieuws. De Heemskerkse Iris kreeg afgelopen woensdagmiddag de schrik van haar leven. Ze fietste met haar dochter over de Jan Lichthartstraat in Heemskerk toen ze een harde klap op haar been voelde. Aan de vlekken op haar broek zag ze meteen dat het eieren waren. Ze was met eieren bekogeld. Ze fietste met de bakfiets, dochter zat voorin. En gelukkig zat haar dochter onder de regenkap en heeft ze er niets van gemerkt. Van dorpsgenoten.

0: wel schade op, dat wel. Op diezelfde parallelweg in Beverwijk heeft gisterenmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een motor en een personenauto. Hierbij is de motorrijder zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens omstanders had de ambulance moeite om de locatie van het ongeval te bereiken vanwege de ontstaande verkeersdrukte. Vanwege de aanrijding werd de parallelweg deels afgesloten, wat leidde tot een flinke verkeersopstopping in de hele omgeving. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. En over de exacte oorzaak is op dit moment nog niets bekend. Na 25 jaar valt morgen het doek voor het Seaside Festival. Op camping Vondeloord in Wijk aan Zee wordt dan voor de vijfde en laatste keer het kleinschalige festival met live muziek gehouden. Voor organisatoren Pim Geurts en Ton van Esveld voelt het afscheid een beetje dubbel. Wat ooit begon op Pinksterzaterdag bij paviljoen Hoopers, dat nu Beach Club Oost heet, groeide in de loop van de jaren uit tot een vaste waarde voor liefhebbers van live muziek aan de kust. De bedoeling was aanvankelijk om er een soort nomadenfestival van te maken, steeds op een andere plek. En in praktijk kreeg Seaside inderdaad op meerdere locaties een gezicht. Onder andere bij de Instuif, Noordzee in IJmuiden en Warners. De afgelopen 5 jaar echter vond het festival een eigen thuis op de camping Vondeloord in Wijk aan Zee. Daar komt zaterdag dus een einde aan. Volgens Geurts is dat een weloverwogen besluit. Na 25 jaar het festival georganiseerd te hebben, is het een mooie gelegenheid om te stoppen. En daarbij speelt mee dat mede-organisator Ton van Esveld, beheerder van camping Vondeloord, dit jaar met pensioen gaat. En aangezien hij dan geen directe binding meer heeft met de camping, heeft hij besloten om daar ook mee te stoppen. Een andere locatie zag Pim Geurts ook niet zitten. En ook Ton van Esveld vond het mooi geweest zo. Een verslag van het Seaside Festival kunt u zaterdagmiddag beluisteren op IJmand 360 Radio. Van 3 tot 4 smiddags hebben we dan live verbinding met camping Vondeloord. Als u nog kaarten zou willen voor het festival, dat kan niet meer. Het festival is uitverkocht. Wilt u weten hoe stevig u staat en wat u kunt doen om vallen te voorkomen? Dan moet u op woensdag 3 juni naar een valpreventiebijeenkomst, prachtig woord voor Scrabble, van Beverwijk Fit en Actief en Welzijn Beverwijk in Huis van de Wijk, Wijk aan Duin. Tijdens de bijeenkomst kunt u gratis uw valrisico laten testen en ontvangt u praktische tips om veilig en zelfstandig in beweging te blijven. Aanmelden kan via klaus@welzijnbeverwijk.nl, waarbij ik eventjes moet melden dat Klaus K-L-O-U-S wordt gespeld. Dus Klaus klaus@welzijnbeverwijk.nl. En tot zover het regio nieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
0: Ik kan het heel kort houden. Het is mooi weer en het blijft voorlopig mooi weer. Tot zover het weerbericht.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het.

0: Nieuwe single van de 3J's. En ik vind het weer lekker. Jan Dulles is een groot fan van Bob Marley. En dat is ook het is ook een beetje een soort eerbetoon aan de grote reggae meester. En dat was duidelijk te horen, want het was reggae van het zuiverste water. Lekker liedje, Los Vast is de titel daarvan. Nieuwe single dus van de 3J's uit Volendam. Nou, Volendam is volop in het nieuws natuurlijk. Gedoe met die wedstrijd na de wedstrijd tegen Telstar. En gisteren, woensdag speelde... Nee, gisteren. Was dat nou gisteren? Ja, gisteren. Ja, gisteren. Gisteren speelde Ajax daar, toch?
1: Ja.
0: Ja. En Ajax won met 2-0 van Groningen. En de trieste zaak is dat de finale van de play-offs alweer tegen Utrecht is. Zouden ze het winnen, denk je?
1: Ik weet niet of ze winnen. Ik hoop dat de supporters de boel niet verpesten.
0: Nee. Nou, ze zijn er nog niet uit, geloof ik, of er uitsupporters bij mogen zijn.
1: Nou ja, dat, ook dan wil dat nog niet zeggen dat er geen nadigheid gebeurt.
0: Nee, precies.
1: Ik denk dat de burgemeester van Volendam er wel een beetje spijt van zou kunnen hebben.
0: Ja, precies. Maar goed, zondag is de finale dus Ajax FSC Utrecht. Ja, en dat is een beetje de angstgegner, hè?
1: Ja, en zaterdag hebben we ook nog een finale. Namelijk ja. Willem II tegen Volendam. In Volendam.
0: Ook in Volendam.
1: Ja, in Tilburg werd het 2-1 voor Volendam. Dus de kans is gereed aanwezig dat Volendam zich gaat handhaven.
0: Zo is dat. En knap dat Telstar het al gedaan heeft.
1: Ja, maar dat is echt de feel-good gevoel. Dat is echt niet normaal, man. Een jaar geleden moesten ze nog play-off spelen.
0: Ja.
1: En toen hebben ze de hele zomer hebben ze zich... is gewerkt om dat stadion Eredivisie
0: te krijgen. Het is niet voor niks geweest.
1: Want je kon, mijn zoontje die zat op het Felicenum, dat ligt daar vlak achter, die zei we konden zo via de tuin van het Felicenum konden we het Telstarstadion inlopen.
0: Ja.
1: En ik zei, oh ja, ja. Hij zei, daar kon je gewoon in. En dan, klaar. En achter het ene doel, daar stonden helemaal geen tribunes meer.
0: Nee.
1: Dus het is geweldig. Maar ik ben bang, Ruud, eerlijk gezegd, ik ben bang dat het volgend jaar helemaal instort.
0: Ik denk het niet, want ze hebben die trainer schijnt een hele goede te zijn.
1: Nou, die Correa vond ik echt een buitencategorie.
0: Ja, dat klopt, maar deze schijnt ook heel goed te zijn.
1: Okay, ik hoop het, want ik vind het een heel sympathiek...
0: Lekker clubpie.
1: Lekker.
0: Ja, we gaan naar de cultuur.
2: Dit is Eindeloos Eimond. Tijd voor de cultuuragenda.
1: Ja? Hebben we nog een muziekje erachter? Ja, we hebben nog een muziekje erachter. Ja, oké, sorry, neem me niet kwalijk. We nemen niet van 12. We beginnen in de Philharmonie in Haarlem. Vanavond om 8:00 het flamenco-concert met muziek van Rodrigo de la Falla. Nederlands Kamerorkest, Paul Figueres en Laura Marshall. Mee op reis naar Spanje met het Nederlands Kamerorkest en Gordon Nikolic. Gitarist Paul Figueres en zangeres Laura Marshall. Het orkest combineert het geliefde gitaarconcert van Joaquín Rodrigo met opzwepende dansen en liederen van Manuel de Falla. Liefhebbers van de Spaanse muziek, flamenco onder andere, vanavond dus in de Philharmonie. Dan gaan we naar maandag, ook in de Philharmonie, tweede Pinksterdag. 58 jaar funk en soul met onder andere Emilio Castillo en Steven Doc Kupka. The Tower of Power heet het, begint om 8:00. En al 58 jaar levert Tower of Power het allerbeste op het gebied van funk en soul. Sinds de eerste optredens in 1968... Ja... Poef, ik schrik me rot, zeg. Krijgen we nu zo direct Peter Blanker? Worden de koperklanken aangevoerd door de oprichters Emilio Castillo en Steven Doc Kupka, die samen nog steeds de lat hoger leggen dan welk ander trompetsolo ook. Dat dus maandag in de Philharmonie. Dan gaan we naar het Mosterdzaadje. Vrijdag 22 mei is vandaag. Om 8:00, Hot Club de Frank. Daar heb ik niks mee te maken, maar wel Frank Meester. Die zingt en die speelt contrabas. Verder kunt u kijken en luisteren naar Harold Berghuis op gitaar. Wim Lammen, saxofoon en klarinet. En op trombone is Thomas Lammen te horen. Swing, gypsy, jazz, bossa nova en nog veel meer. Dan gaan we naar de tweede Pinksterdag om 3:00 middags in het Mosterdzaadje La Voz Humana. My Heart is in the East met Mikal Bitan, sopraan en Galit Zadok, blokfluit en dulciaan. En verder ook nog Julie Stalder, Viola da Gamba en Lirone. Weet jij wat dat is, Ruud? Ken jij dat instrument? Viola da gamba.
0: Ja, dat is een hele oude vorm van een viool. Klinkt okay. Wat romantischer dan de normale vorm. Het klinkt wat warmer.
1: Oké, okay. De Lirona weet je niet.
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Nee, ik ook niet. En Punto Bavono, die speelt Fijuela, daar kom ik weer. En barokgitaar. We gaan zo direct even opzoeken wat dat voor instrumenten zijn. Voorlopig de laatste concert in het Mosterdstraatje, want in de zomermaanden is het gesloten. Na de zomer wordt er weer volop nieuwe optredens verzorgd. 29 mei nog een donateursconcert in de Dorpskerk. En als u dat wilt bijwonen, dan moet u gewoon even donateur worden. Voor informatie kunt u kijken op de website van het Mosterdstraatje. Dan gaan we naar het Haventheater. Morgen om 8 uur Mel VF. De Echoes of My Mind. De Nederlandse band Mel VF viert in 2026 tienjarig bestaan met de theatertour Echoes of My Mind. Humor, muziek, verhalen en energie. Na optredens op festivals als Pinkpop en North Sea Jazz, voorprogramma's van wereldsterren en nummers in Hollywoodfilms, is dit de ultieme kans om Mel VF van dichtbij te beleven. Een muzikale avond met karakter, gevoel en een hoop speelplezier. Café Camille, daar gaan we dan ook naartoe. Het Nederlandse folkduo Boxin speelt daar aanstaande zondag om 3:00 middags. De Fox bestaat uit David Plasmeijer, zang, luid en banjo. Annelotte Peemans, zang en gitaar. Hun muziek is geïnspireerd op Ierse folkhelden zoals Luca Bloom, Christy Moore, Mary Black en Sinead O'Connor. Jaren 60, 70 artiesten als Melanie Safka, Simon & Garfunkel en de hedendaagse acts als Amy MacDonald en de Cranberries. Ze zingen recht uit het hart en het is aanstekelijk enthousiast. Aanstaande zondag in Café Camille. En afgelopen dinsdagavond vond in het Kennemer Theater de presentatie van het nieuwe seizoen plaats. En onder aanvoering van cabaretier Pieter Jouke werd er live en video previews gegeven van wat er in het Kennemer Theater allemaal te beleven is na de zomerstop. Daarnaast was er ruime aandacht voor het 50-jarig bestaan van het theater. Ooit begonnen als De Slof. Houdt in de gaten de media. Het 50-jarig bestaan wordt groots gevierd. Namens het Kennemer Theater, bedankt voor uw trouwe bezoek in de afgelopen 50 jaar. En graag tot ziens in het nieuwe seizoen. En dat betekent eigenlijk dat we ook wel zo'n beetje aan het eind zijn van het cultuuroverzicht wekelijks in deze afleveringen. De woensdag afleveringen van Eindeloos Eimond. Misschien dat er nog een klein beetje overblijft.
0: Ja, de Philharmonie in Haarlem gaat nog wel even door. En tot eind juni geloof ik. Maar dan is het ook echt wel gebeurd. En we zullen natuurlijk wel kont doen, zoals dat heet, met een D.
1: Ja, ik wou niet zeggen. Het is wel met een D, toch?
0: Ja, kont doen van festivals die in de regio gehouden worden. Dus dat doen we dan weer wel. Vorige week zaterdagmorgen zat ik naar de ochtendmix te luisteren. Naar meneer Koning en al zijn metgezellen daar.
1: Oh god.
0: Ja. Ik zat er heerlijk te luisteren en ik hoorde een liedje. En dat liedje dat zit nu gewoon al de hele week in mijn kop.
1: Dat heet een oorworm, Ruud.
0: Ja, dat heet een oorworm. En daarom, om het nog maar een beetje te versterken.
1: Beter.

0: Die man heeft allemaal van die leuke liedjes. Het is moeilijk bescheiden te blijven, is er ook zo eentje.
1: Ja, die heeft hij ooit nog eens een keer op een of ander tribute festival gespeeld.
0: Ja.
1: Live. Ja. Toen was hij al vrij oud.
0: Ja.
1: En daar is een opname van. Die zal ik zaterdag eens uit de kast trekken. Dan moet je dus wel weer luisteren zaterdag, want dan mis je hem.
0: Ja.
1: Dat is ontzettend leuk. En dan gaat het op een gegeven moment mis. Dan weet ik een keer van... En dan telt hij niet goed en dan valt hij te vroeg in. En hoe die band dat opvalt, vangt hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Ik hoor dat we aan het eind zijn alweer.
0: Ja, we zijn alweer aan het eind. Het schiet allemaal weer op. Ja, nou ja, ik had het in nog wel twee minuten. Maar ja, geen zonde om een nieuwe plaat op te zetten. Moet je hem weer afbreken en is allemaal niks. Dus we gaan afscheid van u nemen en we gaan u een heel mooi weekend wensen. Het zijn prachtige dagen geworden, dat hebben ze het goed begrepen. Bij de Pinksterdagen blijft het warm. Dus geniet ervan jongens, doe een lekker kleurtje op. En,
1: nee. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Nee, maar... Doe een lekker kleurtje, zonnekleurtje, brand. Zonne. Ja.
1: Ik heb nog iets, de Lirone.
0: Ja.
1: Het instrument, dat is een basisinstrument uit de Lyra-familie.
0: Ja.
1: Dat populair was in de late 16e, 17e eeuw. Strijkinstrument met 9 tot 16 darmsnaren.
0: Oké. Okay.
1: En met een hals met frets, dus in tegenstelling tot de...
0: viool.
1: De viool. Dan hebben we de Fihuela. En de Fihuela, dat is een achtvormige snaarinstrument dat in de 16e eeuw tijdens de Renaissance een halve eeuw erg populair was. Het ziet er een beetje uit als een kleine gitaar. Hij heeft 12 snaren.
0: Oké. Nou, dan
1: weten we dat ook weer. Volgende week overhoring. Aantekeningen kunnen
0: aantekeningen worden. Ja, precies. Goed. Nou, Frank, ik ga je een fijn weekend wensen. Jij bent er morgenochtend weer met de ochtendmix.
1: Ik ben er straks weer met Evert.
0: Oh ja, je krijgt ook Evert nog, natuurlijk. De lijst erbij. Morgenochtendmix. Morgenmiddag om 12 uur is er wederom een eindeloos Eimond, broodje Hans. Maandag weer denk ik dat Pim er is. Tweede Pinksterdag. En ik ben er al weer. Aanstaande dinsdag samen met Angela voor onze eindeloos Eimond. En wij zijn er samen weer volgende week vrijdag.
1: Zo is het.
0: Fijn weekend. Maak er wat moois van. En tot de volgende.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit.
9: Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
10: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
11: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal...
1: de Nederlandse hitlijst van juni 1963. Of hebben we mei?
2: Mei.
1: Hoef je niet zo fel te reageren, hoor.
2: Het ging niet zo snel in die tijd, hoor. Dus hoe groot is dat verschil, hoop je niet.
1: Goed, excuus, hoor. Excuus. Ja, ja. Mei 1963. Hoeveel platen stonden er toen in een hitlijst, Evert?
2: Er stonden er toen 30 in, Frank. U kunt de lijst terugkijken thuis... als u even uw oude muziekexpress erbij pakt. Want die hanteren we hier.
1: Goed zo.
2: We hebben de keus. Toonie Tunes, maar die ging niet verder dan 10. Dus daar hebben we niks aan. En... ja, een muziekparade was alternatief, want die hadden ook een top 30 toen. Maar ja, het zijn een beetje dezelfde platen die erin staan, hoor. Dus gelukkig maar, want anders dan zouden er in ieder geval verkloppen.
1: Zo is dat. Tijd voor de eerste plaat. En het antwoord op de volgende vraag is die eerste plaat. Evert, wat staat er op nummer 30?
2: Op nummer 30 staat de winnaar van het Songfestival. En dat was het echtpaar Grete Och Jürgen Ingman met Dansewiese.
1: Met wat?

0: De toon is gezet.
1: Ja. Winnaar van het Songfestival volkomen terecht, want wij hadden Annie Palmen gestuurd. Goed zo.
0: Ja,
1: om maar eens wat te noemen. Ja. Ik weet niet, Engeland had ook een waardeloos liedje, geloof ik.
0: We kunnen het wel opzoeken wat we allemaal hadden. Maar in ieder geval, deze heeft gewonnen.
1: Goed zo.
0: We gaan naar de springende juwelen.
1: Je kan niet zeggen dat we niet internationaal zijn. We begonnen Deens en nu gaan we met een paar Hagenezen naar Afrika.
0: Ja, de Jumping Jewels met op drums de legendarische Kees Kranenburg junior.
1: Ja.
0: En op bas de al even legendarische...
1: Joop Onk.
0: En verder? Hollestellen.
1: Tjibbe Velo en Hans van Eyck, denk ik.
0: Oh, Hans van Eyck was
1: Hans van Eyck was de solo-gitarist.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, in ieder geval, later zijn zij nog verder gegaan als de JJ's.
1: Ja, maar dat is alweer...
0: Maar dat is een heel stukje later. Toen, in 1963, stonden zij op nummer 28, de Jumping Jewels met Afrika.

0: Een lijst voor de wat oudere luisteraar. 1963.
1: Nou, waarom?
0: Jawel. Ik bedoel, kinderen van 18 die kennen dit niet.
1: Ze hoeven het niet te kennen. Dan kennen ze het nu wel.
0: Ja, dat is waar. Goed, volgende kennen we ook niet. Althans, de kinderen van 18 op dit moment niet.
1: Nou, wij wel hoor.
0: Ja, wij zeker wel. Ja, zeker wel. Op nummer 25 komen we ze tegen namelijk. De
1: Exciters.
0: Right. Met
1: Tell Him.

0: Weer zo'n leuk. Oh yeah! Tell Him van The Exciters op nummer 25 in de lijst van Nederland van Muziek Express uit mei 1963. Ik zeg al, weer zo'n leuke, maar het houdt maar niet op.
1: Ja, nou ja, de muziek was erg leuk, denk ik. Dat hij erg optimistisch en ook niet al te ingewikkeld was. Dat waren gewoon liedjes die je lekker mee kon zingen onder de stofzuig.
0: Zo ook de volgende, ook al is de titel dan wel weliswaar Frans. Het is wel degelijk een Engelstalig nummer, hè?
1: Het is een Duits liedje volgens mij.
0: Is het Duits nummer? Ja. Nou, laten we snel
1: gaan. Al zou het best kunnen dat ze het in alle drie opgenomen heeft. Ja, ze nam in alle mogelijke
0: talen.
1: Er
0: staat mij iets bij dat het in het Engels was. Maar goed, het is in ieder geval een Engelse zangeres. Zit ik dan wel goed?
1: Het is absoluut een Engelse zangeres. Gelukkig. Ze was al jaren bezig. Patchouli Clark hebben we het over. Die maakte in 1949 het eerste plaatje al.
0: Ben ik blij dat ik toch iets goed heb, zeg.
1: Maar ze brak pas echt heel goed door in Europa althans in de jaren 60. In Engeland was al jaren een begrip.
0: Ja. Goed. De Franse titel is Monsieur. En we zullen afwachten wat vertaal het verder
1: gaat. Ik ben benieuwd.
0: Op nummer 22, Petula Clark.

0: Evert, mea culpa, ja, zeggen we dan.
1: Nee, hoor, nou ja,
0: je had gelijk, het was Duits.
1: Monsieur. Nou, ja, dat was dan Frans, maar dat mocht. Zo was met de Fransman getrouwd.
0: Ja.
1: Claude Wolf.
0: Wie? Claude wie?
1: Claude Wolf. Ah. Franse platenbaas. Ik kan me de fotoreportages in de Muziek Express nog herinneren.
0: Claude Wolf.
1: Claude Wolf. Ja.
0: Ja.
1: Het is niet anders.
0: Het is ook een scheldwoord, hè?
1: We gaan één plaatje. Zullen we allemaal gauw een andere plaat draaien?
0: Want zullen we dat doen? Vertel ons direct wel wat het is.
1: We gaan één plaatje hoger.
0: Zo.
1: Want er staan de rooftop singers, daarom staan ze ook hoger.
0: Ja.
1: Ja. Dat was een folkband. Folkmuziek was echt populair in Amerika in die tijd. Vooral op de studentencampussen. Of kampie.
0: Kampie. Kijk, hebben we nog taalonderwijs ook. Wat is het meervoud van campus?
1: Nee, ik zou zeggen kampie.
0: Kampie.
1: Maar er waren het in ieder geval heel, dus veel banjo's en volkszangers. Ze haalden nummer 1 in Amerika. In Nederland staan ze 21.

0: Ik zeg het even op Rob zelf. Rob de Neef. Rob de Nijs met Voor Sonja Doe Ik Alles. Jij zei tijdens
1: als
0: het liedje...
1: Als je Sonja heet, dan hoor je het liedje af en toe nog wel eens langskomen. Er is altijd een wat oudere collega die dan meteen dit liedje begint te zingen.
0: Ja, maar dat heb je voorstelt, met heel veel liedjes.
1: Willem, als je Willem bent, ben je helemaal de kloos natuurlijk. Ja. Maar goed.
0: Dat heb je grote handen. Rob de Nijs, wacht even. Tijdens het liedje zei jij, dat wou ik even aanhalen, dat het een mooi tijdsbeeld is.
1: Ja,
0: want je helpt er met koken en met...
1: afwas en stoken. Nou, afwas en stoken. We hebben nu een afwasmachine, stoken.
0: Stoken doen we niet meer.
1: En hij brengt heel tevreden de emmer beneden. Die hebben we ook niet meer. Het is een, of een kliko, of je hebt een vuilniszak op de veranda.
0: Ja, of je hebt de stort gewoon op straat. Dat je, nee, niet dat je het op straat gooit. Maar dat
1: nou, bij jou in de buurt
0: ja,
1: misschien.
0: Ja, bij mij in de buurt wel. Ja, hartelijk dank. En tot zover jouw bijdrage. Nee, ik bedoel dat je zo'n ondergrondse ding hebt. Dat je erin gooit en dat het verzameld wordt. En dat
1: ja, dat heb ik dus. Ja, maar dan moet je toch eerst in de vuilniszak doen. Ook. Ben ik nou
0: nee hoor, hoeft niet.
1: Goed, voor Sonja doe ik anders.
0: Je doet het papier
1: ik had hem thuis. Want ik werd, ik denk
0: wie,
1: dat
0: Sonja?
1: Nee, Rob de Nijs. Oh. Die, dat singeltje, want ik, ik werd aan mijn amandelen geknipt. ik denk dat het zo'n beetje rond deze maand of in juni was.
0: Weet je dat
1: zo.
0: Ze dat tegenwoordig bijna niet meer doen? Als het niet echt 100% nodig is, doen ze het niet meer.
1: Nou, toen wel.
0: Ja, was goed voor je.
1: Dus ik was een beetje zielig. En dan mocht ik, dus ik mocht een plaatje uitzoeken. En dat heb ik toen.
0: Ja.
1: Ten vervoeren van Rob de Nijs gedaan. De andere kant van het plaatje was het Ritme van de Regen.
0: Ja.
1: Dus je had twee hits voor één geld. En dat staat op nummer 16. Dus die
0: en om het dan helemaal compleet te maken, het plaatje is verschenen in de serie Favorieten Express. Nou, gaan we naar nummer 19. Daar word ik altijd vrolijk van. Ruby Baby, hier is Dion.

0: Dat is een nummer dat maakt mijn hele dag. Mijn dag kan niet meer stuk.
1: Ja, je wordt hier
0: nou, is het nog maar een kort dagje als dit uitgezonden wordt.
1: Als
0: maar
1: je het ochtends hoort, ga je fluitend aan je werk, hè?
0: Ja, precies.
1: Dion, hij stond nummer 19 in de Muziekexpress. En waarschijnlijk ook met zijn foto ergens op de advertentiepagina. Want die had CBS altijd in de Muziekexpress toen.
0: Ik heb een vraag.
1: Zonder al die hoesjes.
0: Ik heb een
1: wat?
0: Vraag. Ik heb een vraag.
1: Ik heb een vraag. Kom
0: maar op. How low can you go?
1: Tja.
0: Nou?
1: Ja, moet ik daar een antwoord op geven?
0: Nee hoor, we kunnen ook de plaat starten.
1: Dat lijkt me een betere oplossing dan.

0: Ja, en het einde, dat doet het hem helemaal. Chubby Checker met Limbo Rock. En limbo is natuurlijk dat je achterover gebogen onder een...
1: Zo laag mogelijk
0: onder een stok doorgaat. Of over onder een touwtje door en zo.
1: Kijk hem met bewondering naar, moet ik zeggen.
0: Ik ook. Ik denk dat ik net, als ik mijn nek intrek een stukje, dat ik er dan nog
1: mijn
0: onder door...
1: Mijn knieën houden dat echt niet vol. Toen ook al niet, hoor.
0: Hey, we hadden net...
1: De eeuwige danskoning was dat, Chubby Checker.
0: We hadden net Petula Clark. Maar er was nog zo'n... Ik vind die dames toch altijd een beetje op een of andere manier... Ik weet niet waarom, het zal wel nergens op slaan. Maar je had ook Dusty Springfield.
1: Ja?
0: Dus Petula Clark en Dusty...
1: Wat wil je
0: daarmee zeggen? Nou, een beetje gelijksoortige zangeressen vond ik dat.
1: Nou, vond ik dus helemaal niet.
0: Nou, dan zijn we het weer aardig oneens.
1: Petula Clark is echt een amusementsmuziekzangeresse. En Dusty Springfield was natuurlijk toch een soulzanger.
0: Ja, oké.
1: Toen nog niet.
0: Ik denk dat je weer gelijk hebt.
1: Ja.
0: We kunnen dit programma ook gaan noemen.
1: Meestal wel, ik wil, maar ik ben
0: Evert
1: er heel bescheiden onder.
0: Weer gelijk.
1: Ja, ik blijf er heel bescheiden. Goed.
0: Heeft weer gelijk, show.
1: Jouw aanloop is dat we de Springfields gaan draaien, want daar zat er nog in toen.
0: Nou ja. Ja.
1: Ja? Wou jij hem aankondigen? Jij hem aankondigen? Nee. Kom op. Is het goed?
0: Nee. Ik hou even gepast mijn mond.
1: Goed. Nou,
0: fijn, hè?
1: Hier is Dusty met de broer en nog een vriend.

0: Dat hebben we nu ook moeten doen. De keus was, deze is het dus niet geworden. Maar een klein stukje. Ja, vind eigenlijk wel weer genoeg ook zo.
1: We hebben de singeltje thuis allebei, dames en heren. Ja. En over ik er even bij wil te zeggen dat Frank hem met het hoesje heeft en ik niet.
0: Ja, precies. Ja. Van het volgende heb ik...
1: Frank
0: heb
1: heeft
0: niet.
1: Hem namelijk altijd beter. Wat wou je zeggen?
0: Nou,
1: nee, we gaan, weer een broer en zus draaien. Renate und Werner Leisman. Wie kent ze niet?
0: Ik.
1: Daarom gaan we er nu wat van draaien. Dit is op nummer... Moet ik even spieken? Want
0: 13.
1: Nummer 13, Caucho Mexicano.
0: Ja, dus ze zingen Duits. Het is broer en zus. Het gaat over de Mexicaan. Daar hebben we het over.

0: hele zit hoor, zo'n nummer.
1: Ja. 2,5 minuut geloof ik.
0: Verschrikkelijk, ja. 2 minuten 40
1: vond je
0: seconden.
1: Dat nou? Ik vond het wel lief plaatje.
0: 2,6. Vond je het lief plaatje? Nou, het is alvast om voor te bereiden op nummer 1. Ik vind...
1: Dan heb ik slecht nieuws voor je, want ik heb nog veel meer van dit soort platen in gedachten hoor.
0: In gedachten?
1: Ja hoor.
0: Hou ze daar lekker.
1: Dat is wel een mooi tijdsbeeld.
0: Hou ze daar lekker.
1: Krijgen Marika Kielius en Hans Jürgen Boy. Gieten en Rix.
0: Ja. En Cindy en Bert, maar dat was later hè.
1: Connie Froebus maakt ook duetten met allerlei mensen. Dus maak je boos maar nat. Maar dat is van later zo.
0: U kunt de radio aan laten staan, want die draaien we allemaal niet. We gaan wel verder met iets anders wat we wel draaien. Gisteren waren we in overleg met elkaar over welke platen draaien we. En toen kwamen we terecht bij Sei Rimasta Sola. En dat is Italiaans. En daar zijn we, wat betekent dat nou? Ja. Nou, zij blijft, of jij blijft alleen.
1: Alleen.
0: Dat was het. Ja. William Willeke Alberti.
1: Ik geloof het graag.
0: Nummer 9. Geloof je het graag?
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: Sei rimasta sola. Jij blijft alleen in het Italiaans. Willy en Willeke Alberti. Uit de periode dat ze zaterdagavondshow hadden.
1: Jazeker hadden ze die.
0: De zaterdagavondshow.
1: En dan heeft André van Duin nog zijn naam niet helemaal zijn tv
0: gemaakt. Nee, dat was
1: maar
0: bij Nieuwe Oogst.
1: Met die bandparodie.
0: Ja, met Nieuwe Oogst was dat.
1: En toen was een plaatje. Hoe heette dat? Hey, André.
0: Ik heet André. Ja. Ja. 1 minuut 46 duurde dat.
1: Wat? Hey, ik ben André?
0: Ja, weet je dat een ontzettend zeldzaam...
1: Dat is fijn om te weten, Frank.
0: Ja, maar het is een ontzettend zeldzaam plaatje.
1: Oh.
0: En ik had dat ding, dat plaatje. En toen stond er een advertentie ergens in een platenblad van... ik zoek die plaat. Nou, ik denk, ik heb hem. En hij wilde er €200 voor geven. Of gulden was het geloof ik nog. Ik denk, nou... Maar toen ben ik eens uit gaan rekenen hoe lang dat plaatje duurde en hoeveel per seconde het dan was. Nou ja, het was niet een behoorlijk bedrag in ieder geval. Ja. Maar nou, dan komt het mooiste. Die verzamelde dus André van Duin. Ik ben zo blij dat ik hem heb, zei hij door de telefoon. Hij kwam er meteen aan. En de bel gaat, ik doe open. Wat staat er voor de deur?
1: André van Duin.
0: Nee, zo'n motorfiguur. Zo'n leren jek met zo'n woeste baard. En iemand die totaal niet verwacht, die zeg maar, een verzameling André van Duin platen thuis heeft.
1: Ja, waarom ook niet? Het is, ach.
0: Maar we drijven af.
1: Leuk. Maar goed, ja, we dwalen zeker af. Waar waren we gebleven?
0: We gaan
1: naar Sei Rimasta Sola. Op nummer 9 stond hij. Op nummer 8 staat ook een leuke. Zullen we die doen?
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Ja, kom maar.
1: Idi Gourmet. Met Play met Onderbos.

0: Here we go. Loop de loop, loop de loop, loop de loop. En was er in Nederland ook niet eentje van het cocktail trio?
1: Cocktail trio, die zou hebben we inderdaad. Ja, zeker, ja. Die hebben we hem gecoverd. En dat en de Foreo's, hè? Dit is
0: die
1: de loop,
0: ik ook. Dit is de loop, de lijn. Ja,
1: de cocktail trio heeft hem ook opgenomen, ja. Geloof ik. Hoor.
0: Maar dit was de enige echte originele versie. Of zeg ik het weer verkeerd? Ja, ik zeg het goed.
1: Nee.
0: Van Johnny Thunder. Loop die loop.
1: Nooit veel meer van gehoord in die Johnny Thunder trouwens.
0: Nee.
1: Nou ja, hoeft ook niet als jij een leuke plaat maakt. En dan naar voor niks geleefd, toch?
0: En dan naar een plaat die we allebei hebben uitgezocht.
1: Ja. Dat ja, en waarom? Heel raar, want je ziet net hem opperen op Duitse platen. En dit is natuurlijk ook in Duits. Hij zei dat het een Belgische Italiaan was die het zong.
0: Om het nog wat ingewikkelder te maken.
1: Rocco Granata, jazeker. Ja.
0: Grote hit natuurlijk gehad
1: was
0: met
1: uit
0: Marina.
1: Uit Italië naar België gekomen om in de mijnen te werken bij Luik. Maar hij had een heel andere carrière. Ja.
0: Nou, wat ik zo goed vind aan dit nummer is het begin. Die gitaar, dus het is een akoestische gitaar. En die laten ze lekker doorklinken. En dat maakt het een ontzettend warm geluid.
1: Een beetje weemoedig ook.
0: Ja. Zullen we gaan draaien?
1: Geloof ik wel van. Ja, laten we die maar draaien. Hij staat op 2.
0: Buonanotte, bambino.

0: Ja, er is ook een Italiaanse versie van. Die heet ook Buona Notte Bambino. Dat kwam goed uit.
1: Dat is niet zo gek.
0: Nee, want het was Italiaans natuurlijk.
1: Makkelijk.
0: Nou zouden we de nummer 1
1: Angelo Biondi was dat overigens. Willy Alberti had hem ook opgenomen. Dat is logisch. Dat was de Italiaans was naar mij het ook op.
0: Naar mij het ook op. Dan zouden we dus, dat zou ik zeggen, de nummer 1 gaan draaien. Maar we hebben wat tijd over. En dat is leuk. Zullen we nog even eentje pakken?
1: Ja, wel ja, jongen.
0: Oké, okay, komt-ie. You broke my heart. Ken je hem? Ja?
1: Ja, zeker. Okay, ja. Ik wou zeggen, laten we de contours erin gooien. Nou, daar is die dan. Ja. You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.

0: The Contours met Do You Love Me. Later ook nog een hit, zei hij. En dat klopt, hè? Dirty Dancing,
1: ja, Dirty Dancing zat hij. Toen is het,
0: omdat hij maar anderhalve minuut duurt, kunnen we deze ook nog draaien, Evert. Komt-ie, hoor.
1: Komt-ie.
0: Elvis Presley en One Broken Heart for
1: Sale.
0: Zo is dat.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in Nijmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
9: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
10: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel, naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
11: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
12: Binnenkort ruis op je radio.
13: Klopt.
12: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: een nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
6: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Say what? Here we go.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stede Vaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Welkom in dit uur van de platenkast. Ik nam je even mee naar 1983. Bananarama schreef dit samen met Jolly en Swain. Dus nee, het is niet van Ace of Base. Dit was de originale overname. En dat heette natuurlijk Cruel Summer. Nou, zomers zijn hier altijd cruel, want het is of te heet of te koud. Het is nooit goed. In ieder geval, dit uur van de platenkast is lekker zomers met bijvoorbeeld Luna en Bailando.

City. En dat was een echte millionseller. Terwijl zijn in de Verenigde Staten er een miljoen van verkocht. Als je denkt, ik ken hem van Joe Cocker, dat klopt. De koning van de covers heeft hem ook opgenomen. En dit is een original, ook. Niet gecoverd, geloof ik. Barry Manilow en de Copacabana.

of jullie dat herkennen, maar ik denk vaak in liedjes. En ik had het geluk om eind jaren 80 een dagje of 10 te mogen DJ'en in Spanje voor een drive-in show. En ja, op je vrije middag ga je dan naar het strand. Hè? Ik zat aan de Costa Brava. Komt daar zo'n verkoper op me af en die begint in Spaans, dus ik sta me aan te kijken. En het eerste wat in me opkwam, no tengo dinero. Ik wist helemaal niet dat het Spaans was, maar ik riep maar wat. Het bleek dus goed te zijn. Rigera is Italiaans, maar ze zingen in het Spaans. Eerst werd hij boos. En toen vervolgens begon hij met me aan te pappen. Mannen, mannen. Goed, dan nu een stukje Nederlands zeilgenot. The Surfers, een windsurf.

Taylor had hoofdzakelijk hits in de jaren 70. En ineens waren ze er weer in 1991 met een dikke hit. En die heette La Cumbia. Het volgende groepje mag ik graag draaien. Ik draai vaak Wind en Zeilen, maar ja, dat heb je bij mij al zo vaak gehoord. Dus kies een keertje voor een ander, voor het Nederlandstalige deel van dit uur. En dat is Splitsing en Eén Zomer Lang.

een hele moeilijke bandnaam. Paco Paco en Taka Takata. Ja, je verzint het niet, zo heten ze echt. Het blijft zomers in de platenkast. Wat dacht je van deze van Tony Esposito? En dit heet Kalimba de Luna. En zometeen een Nederlandse band die een beetje vergetenheid is geraakt.

Dit komt dus gewoon uit Nederland. Dat was Masada en dit heette Latin Dance. Hun grootste hit was Sanyang E. En ze hebben zelfs op Pinkpop gestaan ooit, lang geleden. Band schijnt nog te bestaan. En ja, wie weet horen we er nog wel eens een keertje wat van. Vervolgens gaan we naar wat meer recenter muziek van Nicky Jam en Enrique Iglesias. Die ook al een tijdje geleden. Dit heet El Perdón.

Lekkere zomerse klanken in de platenkast. Ik ga alvast afronden richting koffiezetapparaat voor het geval dat nieuws me de nek omdraait. En ik wil deze hopelijk nog helemaal draaien. Mensen denken altijd dat hij van de Isley Brothers is, maar hij is geschreven door Seals & Crofts en kwam uit in 1972. En vervolgens deden de Isley Brothers het nog eens dunnetjes over in 1974. Maar van mij hoor je het originale afname. En dit heet

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
7: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
6: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
8: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.

0: top360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eind 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemsterk. Nu tijd voor met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klunder.

Ja, dat was eventjes een introotje die niet helemaal goed ging. Maar we hebben net de Commodores geluisterd. Wat een lekkere nummer is dat. En als je luistert op dit moment op vrijdagavond tussen 7 uur en 8 uur... dan zit je naar het programmaatje met Martin het weekend in te kijken. Of te luisteren. Met Martin het weekend in te luisteren. En dat was de Commodores. 80e jaren praten we alweer over. Lady, you bring me up. En het was een nummer die geschreven was door verschillende leden van de Commodores. De andere leden, heel veel leden. Een vrouw ervan deed ook mee met het songwriting. En het was Lionel Richie die de lead zang pakte. En het was ook een van hun laatste grote hits voordat Lionel Richie vandoor ging om een solo carrière na te jagen. Ja, de volgende nummer is een bijzondere. Tenminste, is echt een lekkere nummer is dat. En dat is Lizzo, About Damn Time. Alweer van 2022, dus niet zo lang geleden... vergeleken met die van de Commodores, Lady. You bring me up. Wat moet ik over zeggen? Dit is een funk-pop zangeres... die ook aardig kan zingen, of heel goed kan zingen. En je kan wel zeggen van de zangeres... dat je het letterlijk niet omheen kan. Maar zingen kan ze zeker. Dus bij deze gaan we lekker luisteren met Martin het weekend in... op de vrijdagavond met dit lekkere weer... naar een lekkere nummer van Lizzo, About Damn Time.

0: It's about damn time.
1: Cover Wonder. Cover Wonder. Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
2: Ja, we zijn aangeland alweer op het momentje van een beetje kwart over, zo'n plusminus van mijn uurtje, de Cover Wonder. En ik zeg iedere keer weer, iedere week weer, het is best wel makkelijk om covers te vinden. Ondanks dat je denkt, hey, dat was origineel, maar het blijkt toch een cover te zijn. Dus vanavond ga ik lekker voor de cover, of de origineel nummer is van Quincy Jones. Alweer van 74, dat is 70 jaren. Briljant nummer, een heel mooi nummer zelfs. En If I Ever Lose This Heaven. En ik moet eerlijk zeggen, ik ken dit nummer eigenlijk van de Average White Band. En ik dacht, dat was van hun eigenlijk. Maar blijkt toch dat het de origineel is van de Quincy Jones. En Average White Band heeft ze gecoverd. Maar die ga ik niet draaien, want ik heb een andere artiest gevonden. En dat is Scott Frankford en Vi Jordan. En hoe kom ik aan de Scott Jordan? Scott Frankford is eigenlijk een producent. Songwriter, speelt de synthesizer, producer en neemt ook dingen op. En dan samen met, want hij heeft ook een studio waar hij bijna alle grote artiesten ook opneemt. Dus dat is zijn taak een beetje. Maar de artiest die het zingt is Vi Jordan. En hoe kom ik eigenlijk bij Vi Jordan? Nou, dan zit je natuurlijk altijd zit ik een beetje naar de muziek te luisteren op bekende streamingsdiensten en je weet wel wat. En dan zag ik haar voorbij komen met dit nummer, If I Ever Lose This Heaven, maar met Earth, Wind & Fire later. Dus ik denk, wauw, dat is best wel bijzonder. Dus ik pak eventjes de andere cover. Dus niet van de Average White Band, maar dan van Vi Jordan. En ook een bijzonder fraai uitvoering, moet ik zeggen, van deze cover van Vi Jordan. Dus voor deze keer de cover, dan niet de Average White Band. Ik noem het iedere keer weer, want voor mij was het origineel, was helemaal niet zo, van Quincy Jones. Maar we gaan voor de cover die Vi Jordan zingt. En dat is best de moeite waard.

0: Bij Martin Plunder hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?

Ja, een mooi nummertje uit het verre verleden, oftewel 1982. You Can Do Magic van de groep America. Een folk rock duo destijds. En we kennen ook het nummer, tenminste voor mij, Sweet America. Nee, die Sweet America, hoe heet het nou? Ventura Highway, onder andere. Een heel bekend nummer van hun destijds. En allemaal verleden tijd, wat dat betreft. We gaan lekker door, want het volgende nummertje is een... Ja, ik had hem een paar weken terug had ik de cover gedraaid van Statesboro Blues. Met Pat Travis in de hoofdrol op dat moment. Maar die was niet de originele, want ik dacht altijd hij is originele, maar ook daar weer niet. En dan wist ook dat Allman Brothers Band hem ook had gespeeld. Ook niet de originele, want uiteindelijk, ik zit niet in een cover momentje. Maar toch, is toch blijkt toch ook een cover te zijn. En dat is uiteindelijk van een heel oud nummer. Denk een zwarte muzikant, Blind Willie McTell. Destijds 1928 had hij dit nummer geschreven. En volgens mij waren Allman Brothers die het de eerste waren die hem gecoverd hebben. En die een grote hit van maakten. En heb ik de bijzondere uitvoering van dit nummer. En dat is de Allman Brothers Band. Statesboro Blues, Live at the Fillmore East. En daar hebben ze daar een grote hit mee opgenomen. Maar ook met hun optreden. Is het een van hun vaste nummers wat ze altijd draaien. Dus bij deze, het is geen cover dit, cover rubriek. Maar ik vind het een bijzonder fraai nummer. En Pat Travis was een ruige. En Statesboro Blues van de Allman Brothers is wat meer rock of blues rock of dat soort muziek. Dus bij deze...

0: albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
1: Ja, de albumpareltje. Ik begin eens met de hit van dat verschrikkelijk mooie album. Hard rock op zijn mooiste eigenlijk, van Van Halen. Running with the Devil was hun grootste hit van dit album. Alhoewel de album, hun debuutalbum was verschrikkelijk goed. Ja, met Eddie Van Halen op die gitaar. Alex Van Halen, de broertje of broer, op de drums. En David Lee Roth in de, als leadzanger. Een zeer markante en uitbundige leadzanger destijds. Met heel veel energie. En wat een album was dit destijds. De album heette gewoon Van Halen. Debuutalbum noem je niet één of wat dan ook, maar gewoon Van Halen. Maar dit was de dit was de hit. Maar ik ga voor de ik ga voor de parel. En dat is een ander nummer op deze album. En dat is Feel Your Love Tonight. Dus van die, dat hele mooie album kan je weer eentje weer uitzoeken. En dat deed ik met deze. Running With The Devil was het hit. Een hele grote goed. En dan gaan we dan lekker voor de parel. Running With The Devil. En dan Feel Your Love Tonight.

Ja, wat een lekkere rocknummer van Van Halen. Ja, en ik heb net de Allman Brothers. De bluesrock, rock, 70 jaren. Dit nummer van Van Halen, hun allereerste debuutalbum, was van 78, ook een wild album. En dan gaan we lekker door met Stanley Clarke, School Days. Jazz, fusion, muzikant en bassist. En wat voor een. Ik heb hem al een paar keer gehad als backing artist, want hij heeft ook zoveel meegespeeld. En lekkere, ja, wat moet ik zeggen? Een van mijn favoriete bassisten en dan in de hoek van de jazz fusion en dat soort muziek, dat ik altijd die voor mezelf opzet thuis. En dit is een van zijn hele mooie nummers in zijn beginjaren, een beetje. School Days van Stanley Clarke.

Ik zeg het weer, wat een geweldige bassist, Stanley Clarke. En ik had hem een tijdje geleden op in mijn programma met zijn nummer Brazilian Love Affair, dedicated to George Duke. En die heeft hij mee gespeeld.

gespeeld destijds, in de jonge jaren. En ja, dit blijft indrukwekkend hoe hij zijn bas speelt. En dit was een van zijn vroegere albums en nummers, School Days. Ja, de volgende artiest is Noel Pointer. En dat is wel een heel bijzondere, in de zin van dat hij ook in de jazz fusion zit. En toen hij heel jong was, 19 jaar, speelde hij al mee als een sessiemuzikant overal mee. Onder andere de Love Unlimited Orchestra, die kennen we natuurlijk van Barry White. En toen is hij natuurlijk ook solo gaan en werd hij een groot artiest. Alleen jammer dat hij heel jong overleden is in 1994, op 39 jaar leeftijd, aan een hartfalen. Maar desmin, dit nummer pik ik eentje uit, want hij ook zit in de jazz fusion, jazz hoekie. En dit gebruikt de viool als een instrument wat kenmerkend, zijn signatuur of het kenmerkend is voor zijn nummers. Dus bij deze een lekkere nummer van Noel Pointer, Fantasia.

0: Ja, dat was een mooie nummer van Null Point Fantasia. En mocht je denken, wat hoor ik nou verrazen tijdens dit nummer? Er waren twee nummers die door elkaar gingen. Want we hebben hier een heel mooi studio. En de ene studio waar het allemaal wordt opgetuigd en opgericht. Daar werd eventjes knop omgedraaid. En zodoende krijg je met de uitzending twee mengpaneel of twee studio's. Ene de oude van ons, of waar ik nu aan zit, en de nieuwe. En dit ging door elkaar heen. Dus er was eventjes een kleine miscommunicatie, zoals het heet. Maar we zijn eventjes lekker dat jazz fusion funk van Null Point te luisteren. Wel heel bijzondere en heel apart muziek, moet ik zeggen. En niet om altijd uit te zenden. Maar ik dacht, weet je wat, ik heb School Days en Stanley Clark. Dan ga ik door met Fantasia van Null Pointer. En we zijn inmiddels aanbeland bij, je weet het wel, de...
1: De backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
0: Ja, ik heb een heel bijzonder. Backing artist is altijd bijzonder. Want uit onverwachte hoek krijg je groepen of leden of sessiemuzikanten denken, hey, werkt die overal mee? En ik heb dit keer de band Change. En die kennen we van Lover's Holiday. Maar eigenlijk was Change een heel bijzondere samenstelling. Het was een producer, zakenman, zeg maar. En die ging met de muzikant of de beetje de muzikant idee, het brein achter dit hele Change. En die gingen iedere keer een andere zanger. Dat was een Amerikaanse, Italiaanse post-disco productie allemaal. Dus de Italianen deden de productiewerk en het bedenken. En loonden ze allemaal bijzondere artiesten uit. En het bijzonder van dit was bij dit nummer, onder andere, wat ik nu ga draaien van Change, The Glow of Love, is dat ze Luther van der Ross hebben gepakt en gevraagd om te zingen. En toen was hij helemaal onbekend. En op een gegeven moment dachten ze, weet je wat, best wel goed. En Luther van der Ross brak door en die ging solo en die was een grote ster. Dus bij deze ga ik deze backing artist Change. Het is een Italiaans-Amerikaanse samenwerking van een Italiaans zakenman en muzikant. En die gingen allemaal Amerikaanse zangers of zangeressen uitnodigen. Dus deze Change, The Glow of Love.

Ja, we zijn inmiddels einde van het programma. De mannen van ProSo's, Jan en Paul, zijn helemaal klaar om het over te nemen. Op deze mooie mengpaneel op de oude studio of de nieuwe studio. Ze kijken me aan, zij beslissen. Maar ik sluit af met deze mooie avond. Zonnig buiten, wat wil je nog meer? En een heerlijke zomersavond. En ik zou zeggen, geniet van deze avond. En een prettig weekend en tot volgende week. En we genieten eens nog van de laatste deuntjes van The Glow of Love from Change. Met Luther Vandross.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij het overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalf maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak belooft Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen lief zijn.
3: En oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France, que j'aime profondément les Français, que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
2: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-ACC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van de RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
4: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat eerste verdachte die Romeinse kaars gebruikte als een soort bezoeka tegen agenten, dat 5 maanden de gevangenis in moet.
2: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan, vanavond blijft nog lang zon. Vannacht tot het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon, wordt het 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: Je hebt ons gevonden. Eindel 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
1: Dit is Prozo's.

De nummer 1 van de top 40 van 29 mei 1971. Dit is de Prozo's. Het is vrijdagavond 22 mei 2026 en ik ben hier weer samen met Henk. Goedenavond, Henk. Nu, misschien? Hallo? Dat is hetzelfde probleem als vorige keer, Henk. Ja. Nou, dat gaan we zo even fixen. Het is vrijdagavond, dus de Prozo's. Dus we gaan terug in de tijd, terug naar 29 mei 1971... met verschillende problemen, verschillende dingen die we gaan behandelen met de top 40 van die tijd. En hier op Eimond 360 gaan we helemaal los met de geschiedenis van Progress en van alle andere uitgaansgelegenheden hier in de regio, zoals Klein Zwitserland, Don Quixote, noem ze maar op, Barricade en het Labyrinth. Overal gaan we het over hebben. In ieder geval heel veel muziek die teruggaat naar die tijd. En ondertussen gaan wij Henk zijn microfoon even fixen. Ja, dat is mooi, hè? Henk, eerste plaat die jij had uitgezocht is deze.

0: 1971. Nou, toen was het kouder dan nu.
1: Toen was het heel wat kouder dan nu, ja. Hallo?
2: Hallo.
1: Deze microfoon moet er hebben. Ik zei dus, we zijn begonnen met de prozo's van 22 mei 2026. En we gingen terug naar 29 mei 1971. We hebben net een compilatie gedraaid met daarop nummer 1. Brown Sugar van de Rolling Stones. Wat weet jij nog, Henk, van 1971 en wel in de meidagen toen de tijd?
0: Ja, ik heb een paar krantenknipsels gelezen.
1: Ja.
0: En dat was erg leuk.
1: Ja.
0: Het ging over roken.
1: Ja.
0: Radio Veronica. En ik las dat er een demissionair kabinet was. En dat de VVD zijn handen eraf trok.
1: In 1971 ook al?
0: Ja, dus er is eigenlijk helemaal niks veranderd in die tijd, Paul.
1: Alles is hetzelfde gebleven. Was er toen ook al een aanval op Iran dan?
0: Nee, die was in voorbereiding.
1: Oh, dat is voorbereiding. Nou ja, die krantenartikelen die hebben we in het Prozo's of in het Facebookbericht neergezet. Die gaan we straks nog even behandelen. Want ik vond het voornamelijk leuk dat het ook over roken ging. En dat je er een kauwgom was uitgevonden. We gaan ook nog even terug naar de meidagen van 1971. En wel op het gebied van het voetbal. Weet jij wat er toen gebeurde in 1971, mei 1971?
0: Ja, er was iets met Johan Cruijff, hè?
1: Ja.
0: Zoals gewoonlijk.
1: Met Johan Cruijff, er was iets met Ajax. Die won namelijk de Europa Cup 1. Daar heb ik straks nog een leuk liedje van. Maar we gaan natuurlijk ook nog heel veel muziek draaien. Uit die top 40 van 29 mei 1971. Is dit een heerlijk nummer wat je zo nog kunt draaien in de discotheek? Chicory Tip met Son of My Father.

0: Uit de top 40 van 29 mei 1971 waren dit The Doors met Lover Medley. Henk, we hebben een aantal krantenartikelen bij elkaar gezocht. En ik ben natuurlijk van... jij bent natuurlijk van het roken. Niet dat jij heel veel rookt, maar jij bent natuurlijk van het roken verkopen. En in die tijd was het nog, er is geen man die niet roken kan.
1: Iedereen rookte.
0: Ja.
1: Het hele huis rook.
0: En er was een mooie toen mocht je ook nog adverteren met sigaretten. Er stond een hele mooie advertentie in van Caballero.
1: Ja, die heb ik gezien.
0: Dat was toch een van de meest gebruikte merken, Caballero.
1: Ja, Caballero en Marlboro. Oh, mag je dat nog wel zeggen?
0: Ja, natuurlijk. Marlboro, en als je dan Camel er ook nog bij noemt, dan heb je drie merken genoemd, dan heb je geen reclame gemaakt.
1: Okay.
0: Ja, maar in de bioscoop had je ook die mooie reclame van Marlboro, van die man op die paarden. Ja. Marlboro Country.
1: Ja. Marlboro Man, hè?
0: Ja, Marlboro Man. Hey, allemaal, dat kan allemaal niet meer nu, in 2026.
1: Ja, Formule 1 heeft ook nog heel lang gereden met sigarettenmerken.
0: Ja, het sigaret. Ja, dus daarom vond ik het wel typerend voor die tijd. Zo'n grote, dikke, vette Caballero reclame. Mijn vader rookte ook Caballero. Tot 1971, tot mijn zusje geboren werd. Toen besloot hij te stoppen. En toen had hij nog een klein pakje met een paar Caballero sigaretjes in een laadje liggen. En ik was toen een jaar of 16 en ik had krantenwijk en ik wist dat die sigaretjes daar lagen. Dus toen had ik ze meegenomen tijdens de krantenwijk. Toen heb ik s'morgens vroeg mijn eerste sigaretje gerookt. Caballero, zonder filter.
1: En billen bij elkaar?
0: Ja, dat was meteen zweven op die fiets natuurlijk.
1: En wij pikten wel een sigaar uit de winkel. En dan gingen we die achter de zaak stiekem oproken.
0: Oh ja.
1: Ik haat ze nog, sigaren.
0: Dat waren van die hele dikke zeker?
1: Ja. Van die Balmerals.
0: Oh ja.
1: Gouden Oogst was dat. Jongen, wat een dingen waren dat.
0: Bekker speciaalzaak toen de tijd. Daar had je ook nog de sigarettenautomaten.
1: Ja. Eerst in het oude pand en later in het nieuwe pand. En we hebben ook nog een sigarettenautomaat in progress gehad.
0: Ah, kijk, nu is het cirkeltje rond. En daar, die werden je elke keer gevuld. Dus daarom kwam je al bij Progress al heel vroeg.
1: Ja, ik was een vroeg klant bij Progress.
0: Moest je bij je vader de sigarettenautomaat vullen?
1: Ja, ik ging eerst met mijn vader heen. Ik was een jaar of 15. En later ging ik daar natuurlijk alleen heen.
0: En zoals we de vorige uitzending al hebben Henk heeft daar net als vele Heemskerkers zijn vrouw ontmoet.
1: Ja, maar dat heeft nog wel even geduurd hoor. Ja, we waren wel een paar biertjes verder.
0: Ja, precies. Je moest even moed indrinken. Nou, terug naar 71. Terug naar een heerlijke dansplaat. Hier is Chic. Dance, dance, dance. En één zin komt erin voor. Dat is jouze, jouze, jouze.

0: Ja, ja. En dat ging zo een tijdje nog door, die plaat. We hebben de lange versie opgezet. En dat is niet helemaal de bedoeling, dus we halen hem even weg. In diezelfde artikelen die wij hadden opgezocht, staat ook een artikel over kauwgom. Dat was uitgevonden om roken te stoppen. Dat was in 1971 een nieuwigheidje, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. Daar was die oude heer van mij nogal aardig gebeld over.
0: Ja, want hij wilde natuurlijk niet dat de mensen gingen stoppen met roken.
1: Nee, natuurlijk niet. Dat kost allemaal klanten. Ja. En nu heb je allemaal plakpleisters.
0: Oh ja, dat is het nieuwe stoppen, hè? Plakpleisters en dan ga je niet meer roken.
1: Nee, de techniek is verbeterd. Okay. Maar die kauwgom, heb jij het wel eens geproefd?
0: Nee, ik heb dat nooit geprobeerd.
1: Ja, ik wel. Het is niet te koud.
0: Als ik wilde stoppen, dan stopte ik gewoon.
1: Oh.
0: Daarna begon ik wel weer. Vooral bij biertjes is het zo lekker, hè?
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Gezelligheid. Maar,
0: gezelligheid kent geen tijd. Nou, straks nog even wat artikelen over de sporthal in Beverwijk. Want er is nu omroep Eimond 360, dus we moeten het ook over Beverwijk hebben.
1: Oh ja, daar hoort de sporthal ook bij, hè?
0: Ja, de sporthal, dat was natuurlijk een noviteit. Zo'n mooie walvis noemen ze hem.
1: Staat hij er nu nog?
0: Hij staat er nog steeds. Ja, kom op, Henk, dat weet je toch wel.
1: Nou, ik wou het even zeker weten.
0: Wij draaien even een plaatje van Chicago. Nee, we draaien een plaatje van Graham Nash. Dat heet goed. Chicago.

0: Onmiskenbaar Creedence Clearwater Revival met John Fogerty op de zang. Ja, dames en heren, dit is Dallas.
1: Ja, ik vind het wel leuk om te zien hoe jij daar vanuit je dag gaat, Paul. Nou ja. Volgens mij was jij een liefhebber om daarnaar te kijken.
0: Ik ga uit mijn dak van muziek. Maar ik ga eigenlijk uit mijn dak van radio maken. En dan vind ik het leuk om zo'n bedje te draaien, weet je wel. We hebben ze allemaal van de Thunderbirds, van The Streets of San Francisco, Sanford en Son. Allemaal die tv-series uit de jaren 70 en 80.
1: Ja, ik heb er wel een paar van gezien, van Dallas.
0: Ja.
1: Zaten voor de toen tijd best wel een leuke meiden bij, maar...
0: Ja.
1: Zouden die er nog net zo goed uitzien als wij nu?
0: Nee, dat kan niet. Nee? Echt, mannen worden alleen maar mooier naarmate ze ouder worden, maar vrouwen niet.
1: Ja, zeg dat niet te hard, hè.
0: Sorry, dames. Wij draaien elke week het eerste uur een plaat van Earth, Wind & Fire. Dat doen alle collega's van de Prozo's. Jij hebt ingebracht dat we dan het tweede uur ook een plaat van...

0: Ja. Gilbert O'Sullivan van Matrimony. Als ik dat hoor, denk ik altijd aan de voetbalclub Vitesse 22 uit Castricum. En waarom dan, Paul? Nou, daar draaiden ze dan altijd door de speakers deze muziek. Jij had nog een artikel voor je op je iPadje. Dat gaat over Veronica, Henk. Het was in 1971 al een hot item. Gaat Veronica wel door? Vandaag beslist over Veronica.
1: Ja, de demissionaire regering, hè, wat ik net al zei. Hè. Ja? Die waren toen ook al demissionair. Maar Veronica, er is nu een serietje op televisie over Veronica, 50 jaar. En dan zie je hoeveel mensen er demonstraties volgen. Meer dan 100.000 man naar Den Haag met spandoeken.
0: Maar wanneer was dat? Dat was niet in 1971. Was dat niet in 1974?
1: Ja, dat was dat hij op het strand lag.
0: Ja.
1: Maar iedereen zat te wachten dat Veronica op televisie kwam en op de radio. Gewoon vaste uitzending. Ik mis dat wel een beetje, dat baldadigere van toen. Dat heb je niet meer zo tegen.
0: Nu is alles binnen de lijntjes.
1: Nou, nog strakker binnen de lijntjes.
0: Maar Veronica was natuurlijk... Ik luisterde op mijn transistorradiootje altijd. S'avonds als ik naar bed ging nog even Veronica aanzetten.
1: Ja.
0: En ik was live, terwijl ik in mijn bed lag, getuige van het stranden van het schip. Omdat het waarom ze meedee. Ja.
1: Nou, kon jij niet slapen van de storm dan?
0: Waarschijnlijk, ja.
1: Rammelden de dakpannen.
0: De dakpannen op de Groenlandstraat rammelden.
1: Ja, ja, wij hadden geen dakpannen, dus ik had er geen last van.
0: Want toen woonde je al waar je nu ook woont, hè?
1: Ja, op de Duitsstraat. Maar dan zat ik op een slaapkamertje ook met de top 40 op mijn schoot af te kruisen met de top 40.
0: En waar haalde jij die top 40?
1: Bij de Muze.
0: Oh ja, bij de Muze. Je kon hem ook halen bij Electron, hè?
1: Ja, dat was later, denk ik.
0: Oké, okay. Maar nu wanneer die andere witgoedzaak is. Ja. Dat was vroeger Electron, daar kon je ook platen kopen. Maar Disco Shop de Muze, die zat eerst op de plek waar het oude postkantoor zit in Heemskerk.
1: Ja,
0: het
1: grote gebouwtje.
0: Maarten van Heemskerkstraat. Meneer Bert Dreugen.
1: Ja.
0: En die was ook organisator van allerlei festiviteiten in Heemskerk, toch?
1: Paal zitten.
0: Later ging hij naar... De locatie werd veranderd. Ja, maar, zeg maar naast Zuidervaart, daar zat...
1: In de Deusstraat zat?
0: Ja. Dus in hetzelfde rijtje als de firma Becker.
1: Ja.
0: Ja. Nou, we gaan afsluiten dit uur en dit mengpaneel. En we draaien nog één plaatje.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
3: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Ben Gvir,
4: de Israëlische minister.
3: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
2: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
5: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt!
7: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: bij de Brosols op Eimond 360. Je luistert naar de Pro-Shows hier op Eimond 360. Paul Bogers is mijn naam. Henk Bekker staat naast mij. Goedenavond, ja. Henk.
1: Hey, Paul.
0: Dit klinkt toch spatzuiver, of niet?
1: Ja, nee. Bij jou wel, maar bij mij niet.
0: Bij jou niet? Nou, ik hoor je wel.
1: Oh, nou, dat is goed.
0: Dat is het beste mee. Alleen je hoort je koptelefoon niet. Nou, dat gaan we straks even fixen. We gaan nog een uurtje muziek draaien hier op Eimond 360. En we gaan terug naar 29 mei 1971 met de top 40 die we het eerste uur al gedraaid hebben. We gaan voor Henk nog een plaat draaien van ILO, Electric Light Orchestra. We gaan het nog even hebben over waarom Willy Alberti nou zong "We gaan naar Londen". En voor Ajax-supporters in deze barre tijden is dat een heel mooie herinnering.

0: Nou vraag ik je, Henk, waar gaat dit over? Jij liet net al blijken dat je eigenlijk helemaal geen voetbalkenner of liefhebber bent. Maar als ik dat nou zeg en ik ga terug naar mei 1971.
1: Ja, ik heb wel voetbal gezien en gespeeld. Maar ik ben eigenlijk van iedereen wel een beetje een fan. En als iedereen in de finale speelt, dan hebben ze mijn zegen.
0: Oké, dus jij bent een allemansvriend in deze.
1: Ja.
0: Nou ja, in deze barre tijden voor een Ajax-supporter. En als we dan toch teruggaan naar 1971, dan ga ik graag terug naar mei 71. De finale op Wembley, de tweede finale van Ajax. In 1969 hadden ze helaas verloren. Daarna won 1970 Feyenoord de eerste Europacup voor Nederland. Maar daarna, in 1971, stond Ajax in de finale. En dat was een heel heugelijk gebeurtenis. Het was tegen Panathinaikos. En er werden allerlei plaatjes uitgebracht van allerlei verschillende pluimage. Maar allemaal ging het over Ajax enzovoort enzovoort. Hier deze bijvoorbeeld. Dan ben ik helemaal... Dan draai ik een verkeerd dubbeltje. Maar ik zet deze even stil, want ik heb ook nog een fragmentje. Van de bekende finale. Tenminste, dat hoop ik. Ja, hier.
2: Keizer.
0: Je hoort... Ja, joh, ik dacht dat er commentaar bij was. Ik zie de beelden, maar voor de mensen thuis op de radio heeft het weinig zin. Dus we gaan door met de plaat van Henk. Henk heeft gezegd, ja jongens, ik wil elke tweede uur wil ik een plaat van Ilo. En heb jij hier een verhaal bij, Henk?
1: Ja, bij deze een kort verhaaltje eigenlijk van Ilo. Dit is het enige nummer waar geen viool en andere orkesten op staan. Het is gewoon platte rock'n'roll van Ilo. Luister.

Overal in de jaren 70 hoorde je Middle of the Road. Dit was Tweedledee Tweedledum. Stond ook in die top 40 van 29 mei 1971. En Middle of the Road werd later een term voor muziek die een beetje in het midden blijft hangen. Dus niet te veel naar boven, niet te veel naar beneden. Middle of the Road. Maar dit was natuurlijk ontzettend leuke muziek.

0: gaan nu naar een nummer luisteren van... Ja, ik zat verleden week op TikTok. Mijn schoondochter...
1: Zit jij gewoon op TikTok?
0: Ja, die moest daar verschrikkelijk om lachen. Van, okay. Opa, zit je nou op TikTok?
1: Ja.
0: Maar toen kwam ik een nummer tegen. Toen dacht ik eerst dat ik een artiest, bekende artiest hoorde. En toen ging dat draaien. En dat bleek een heel ander meisje te zijn.
1: Een nieuwe artiest is dit, hè?
0: Ja, ik denk het wel. Ze is nog maar net 20.
1: Dit is in het kader van de smokkelplaat, hè? Want ja. We hebben afgesproken dat we een beetje 70, 80, 90 jaren muziek draaien. Soms 60. Maar af en toe een smokkelplaatje.
0: Ja, dit is uit de tweede film van The Devil Wears Prada.
1: Prada? Oh ja. Die is nu uit, hè, geloof ik.
0: Ja.
1: Weer met Meryl Streep, toch?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, volgens mij wel. Oh, ziet er weer een heel patent Devil Wears Prada uit.
0: Wat
1: zeg maar.
0: Een bitch is dat daar.
1: Ja, ja, maar ze speelt dat geweldig natuurlijk.
0: Maar dit nummer, dat past helemaal bij deze avond. Zwoele avond, een beetje jazz. Ja, ga maar luisteren.

0: Ook weer uit die top 40 van 29 mei 1971 was dit T-Rex. Ik weet eigenlijk niet of dat een Nederlandse band is. Weet jij dat, Henk? T-Rex? T-Rex?
1: Dat was al een oud beest.
0: Oud beest, inderdaad. Een hele oude uit de dinosaurustijd.
1: Ik denk het wel.
0: Get it on. Dit is de verkeerde, dat is de goede. Wij zijn alweer aardig op streek in de tweede uur hier bij de Prozo's op Eimond 360. Het programma waarin we teruggrijpen naar de jaren 70, 80 en 90 in de Eimond. We gaan terug naar de tijd dat we met z'n allen uitgingen naar de Progress, naar de allerlei Klein Zwitserland in Wijkerzee. Noem het maar op. En de verhalen daaromheen en de muziek natuurlijk die toen werd gedraaid. Henk, een volgende plaat had jij weer uitgezocht, want wij doen dat zo. Wij maken allebei een klein lijstje van 15 platen voor een uitzending en dan pak ik daar om de beurt een plaatje uit.
1: Ja, net als de Thunderbirds bij jou.
0: Ja, de Thunderbirds, ja. Luister, ik heb klaarstaan Girls Talk van Dave Edmunds. Dat is een van jouw favorieten.
1: Ook. Maar ik wou nog even een klein dingetje vertellen. Ik had van de week Kees van Cheers.
0: Ja.
1: Die zit ook al 35 jaar in Heemskerk.
0: Met zijn café.
1: Ja, en die zat eerst boven bij Burgemeester Niedelplein.
0: Ja.
1: En toen zat ik te vertellen dat hij een koeienmelkwedstrijd ging houden in de kroeg. Toen is hij gebeld door een gemeenteambtenaar. En die zei van, ja meneer, dat kan toch niet. Je kon toch geen koeienmelkwedstrijd houden daar boven in het café. Die koeien krijg je niet boven.
0: Nee.
1: Nou, zei Kees, je hebt ook nog een school. En die hebben zo'n nep ding waar het ook mee kan. Dus vroeger belden ze helemaal van de gemeente op. Als je een koeienmelkwedstrijd ging houden.
0: Hey, en dat Cheers boven de Burgemeester Niedelplein, was dat eerst Soul Sound?
1: Soul Sound.
0: En daarna Cheers?
1: Nee, ja, dat was het Amerikaan Bar.
0: Oké. Okay.
1: En die heb Kees toen overgenomen. Dat is, maar we gaan Kees ook nog eens uitnodigen, want die hebben ook wel mooie verhalen.
0: Mooie verhalen over de jaren 70, 80. Daar zitten we op te wachten.
1: Ja.
0: Ja, we gaan het nog veel meer uitbreiden. Onze volgende uitzending is op 19 juni. Maar volgende week zijn Jos en Jan weer aan de beurt. Wat misschien niet helemaal klopt, omdat ze vorige week ook al waren. Misschien hebben ze wel geruild met Hans en Tim. Maar dit was in ieder geval de 467ste uitzending van de Prozo's. Volgende week dus nummer 468. Dan nu de plaat.

0: Ook weer uit die top 40 van 29 mei 1971. Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around. Ja, zo zijn we bijna alweer aan het einde gekomen van de tweede ProSo's uitzending van Paul en Henk.
1: Nou.
0: Met die vanaf het schitterende nieuwe mengpaneel hebben we ons kranen geweerd, dacht ik zo.
1: Ja, het was wel een beleving hoor, vanavond.
0: Ja, het was even een beetje inkomen en nou ja, we hebben het gered.
1: We hebben nog nooit zoveel toeschouwers gehad.
0: Ja, de mensen kwamen ons allemaal helpen. Ja. Nou, dat maakt niet uit, we hebben het gered en het doet het allemaal. En voor de volgende keer, dat is 19 juni wat ons betreft, gaan we er gewoon tegenaan. Ga jij nog wat leuks doen dit Pinksterweekend, Henk?
1: Nou, dat hangt een beetje van Rita af. Nee hoor. We gaan een beetje fietsen en denk een beetje genieten van het mooie weer. Misschien een beetje barbecue, wordt wel mooi. Maar ja, het strand is ook wel aantrekkelijk, hè?
0: Ben je al op het Heemskerkstrand geweest?
1: Nee.
0: Ga je er wel eens heen?
1: Nee.
0: Oh, nou ja. Er staat een hele mooie strandtent, hè?
1: Ja, wij zitten altijd een beetje bij Aloha.
0: Ja, dat is ook leuk.
1: Chillen daar.
0: Jongen, dit is prachtig. Maar als je op de fiets naar Heemskerkstrand gaat, de zandsuppletie heeft zijn werk gedaan, hè?
1: Ja, dat heb ik gehoord.
0: Dus je hebt een heel breed strand. Je kan lekker ruim zitten. En je hebt daar een leuke strandtent ook, waar je een heerlijk biertje kan drinken en een bitterballetje kan eten.
1: Weet jij het zoutgehalte van de zee, trouwens?
0: Nee?
1: Nee, nou, dan vraag ik wel aan een andere kwal.
0: Oké. Henk heeft last van humor. Maar hij heeft nog wel een plaat aangedragen, die in de lijst stond. En dat was Mick Jagger.
1: Ja. Ja, dat is een te gek nummer.
0: Een solo-plaat van hem, hè?
1: Ja. Het is al oud, maar...
0: Het is al oud, maar dan is het juist mooi. Ja. Dan is het belegen.
1: Van een mooie klassieker.
0: Zo is dat. Het is Just Another Night van Mick Jagger hier. Solo. Trouwens, de Rolling Stones heeft weer een nieuwe LP uitgebracht, hè? Ze gaan maar door, die man.

0: En zo eindigde de uitzending nummer 467 van de Proso's hier op Eimond 360. Elke vrijdagavond tussen 8 en 10 in wisselende samenstelling. Volgende week zijn Jos en Jan of Hans en Tim weer aan de beurt. Daar wil ik vanaf wezen. Maar Henk, het was me weer een waar genoegen.
1: Ja, Paul, wederzijds. Okay. We hebben gelachen, we hebben een beetje stress gehad. Maar het is allemaal gelukt. En voor de tweede keer dat jij het niet slecht deed.
0: We streven naar perfectie. We gaan elke keer een beetje verbeteren. We gaan ook nog de gasten erbij halen. Jij hebt leuke plannen.
1: Ja, volgende maand. Kijken of dat lukt. Of iemand aan de lijn kan krijgen.
0: Voor nu wens ik iedereen een fijne Pinkster. Nou, als ik naar buiten kijk, we hebben hier het raam openstaan. Het is bijna 10 uur. Het is nog licht, dames en heren. Het is fantastisch mooi weer. Dus geniet ervan. Maak er een mooie weekend van. En wat ons betreft tot 19 juni. En wat de Proso's betreft tot volgende week.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
7: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
6: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
8: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
6: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt!
9: Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360. 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to A Night to Remember. 1 uur.

0: beste.
1: Reken maar.
0: Elke keer weer.
1: Bij de ProSource Tribute in the Mix. Met Tim Okkers.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.